0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. 1 van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen omdat ze zich niet op tijd hebben gemeld. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens hun huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. 1 van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. 1 van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen omdat ze zich niet op tijd hebben gemeld. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is

Midden Gelderland via DAB+ en FM. En overal op je smartspeaker via de RTV Connect app.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens hun huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. 1 van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen omdat ze zich niet op tijd hebben gemeld. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens hun huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. 1 van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is

0: Nee, want ik voel nu, ik val te hard of vanaf de start.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. 1 van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen omdat ze zich niet op tijd hebben gemeld. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

kritisch als thuis staan met het radionieuws. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van €500 toegestuurd krijgen. Sinds zaterdag is de brug gesloten voor vrachtwagens omdat de staalconstructie verzwakt is. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op dat vrachtverkeerverbod op de Merwedebrug door weginspecteurs met een BOA-status. Op dit moment rijden vrachtwagens nog gewoon door. De sluiting van de straat van Hormuz maakt de voedselcrisis in Jemen nog erger. Volgens hulporganisatie Save the Children zijn voedsel en brandstof duurder geworden en melden er steeds meer mensen zich die ondervoed zijn. Ook de hulpoperaties worden bemoeilijkt door hogere transportkosten en vertragingen. De organisatie roept dan ook op tot een staakt het vuren tussen de VS en Iran en vrije doorgang voor hulpgoederen. Wetenschappers waarschuwen voor een alsmaar groeiend probleem met AI-beelden op natuurfora. Volgens onderzoekers leiden nep of bewerkte foto's steeds vaker tot onjuiste meldingen van zeldzame diersoorten. Dat kan het wetenschappelijk onderzoek naar de verspreiding van dieren ook verstoren. Daarom wordt natuurfotografen opgeroepen om AI zo weinig mogelijk te gebruiken bij het bewerken van foto's om fouten te vermijden. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Rhede, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is correct.

0: Ochtendshow staan met de hoofdpunten van het radionieuws. De Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van €500 toegestuurd krijgen. De sluiting van de Straat van Hormuz maakt de voedselcrisis in Jemen nog erger. Wetenschappers waarschuwen voor een alsmaar groeiend probleem met AI-beelden op natuurfora. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Reden, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.

0: Connect. In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe Blauwe Dinsdag voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. Verenigde Staten voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. Het gaat onder meer om wijn, zuivel, cement, meubels en ijshockeyartikelen. President Trump beschuldigt Canada van discriminatie van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffingen gaan over 30 dagen in en gelden ook voor producten binnen het huidige handelsverdrag tussen de VS, Canada en Mexico. Premier Carney noemt het een schending van de afspraken, maar staat open voor overleg. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van €500 toegestuurd krijgen. Sinds zaterdag is de brug gesloten voor vrachtwagens omdat de staalconstructie verzwakt is. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op dat vrachtverkeerverbod op de Merwedebrug door weginspecteurs met een BOA-status. Op dit moment rijden vrachtwagens nog gewoon door. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws.

Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.

0: Jos Daanstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse. De VS voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. De Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van €500 toegestuurd krijgen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag blijft het droog en wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordoosten schijnt vanochtend geregeld de zon. Vanmiddag wordt het 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten bij een matige noordwestenwind. Vanavond neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe en kan in het noorden wat motregen vallen. Morgen overheersen de wolken en trekken lichte regenbuien over het land. Het wordt dan met 17 tot 21 graden koel voor de tijd van het jaar. Vanaf donderdag volgt weer vaker droog zomerweer. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Zwolle richting Arnhem staat 5 kilometer file tussen Vaas en Apeldoorn. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. Het zou onder meer om commandocentra, lanceerinstallaties en luchtverdediging zijn gegaan. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Ook werd in de straat van Hormuz een olietanker geraakt door een nog onbekend projectiel. De bemanning kon het schip verlaten en is volgens de Britse Maritieme Veiligheidsdienst veilig. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe, Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. De Verenigde Staten voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. Het gaat onder meer om wijn, zuivel, cement, meubels en ijshockeyartikelen. President Trump beschuldigt Canada van discriminatie van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffingen gaan over 30 dagen in en gelden ook voor producten binnen het huidige handelsverdrag tussen de VS, Canada en Mexico. Premier Carney noemt het een schending van de afspraken, maar staat open voor overleg. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

De culturele zondag Doesburg is een manifestatie die op 2 augustus van 12 tot 5 uur plaatsvindt. Op deze dag openen kunstenaars, galeries, podia en musea de deuren voor het publiek. De deelnemers van de culturele zondag zijn herkenbaar aan de witte vlag met logo. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemers van de culturele zondag en bij VVV Doesburg. Op zoek naar een dagje uit voor het hele gezin? Bezoek dan kinderboerderij Rozorum in Zevenaar. In het groene Rozorumpark maken kinderen kennis met geiten, schapen, ponies, ezels, konijnen en vele andere dieren. De kinderboerderij is gratis toegankelijk en een leuke bestemming voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag is de boerderij geopend van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1 uur. Tijdens de zomervakantie is er veel te beleven in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 26 juli tot en met 10 augustus is het museumpark iedere avond geopend voor een sfeervol programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. Overdag kunnen bezoekers op ontdekkingstocht langs historische boerderijen, molens en karakteristieke straatjes en ervaren hoe mensen vroeger leefden, werkten en woonden. Het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd aan de Hoeverlaan in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jos Daanstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse. De VS voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. De Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergemets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent.

Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot

0: Bruinsma.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. De Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. Het zou onder meer om commandocentra, lanceerinstallaties en luchtverdediging zijn gegaan. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Ook werd in de straat van Hormuz een olietanker geraakt door een nog onbekend projectiel. De bemanning kon het schip verlaten en is volgens de Britse Maritieme Veiligheidsdienst veilig. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe Blauwe Dinsdag voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. De Verenigde Staten voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. Het gaat onder meer om wijn, zuivel, cement, meubels en ijshockeyartikelen. President Trump beschuldigt Canada van discriminatie van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffingen gaan over 30 dagen in en gelden ook voor producten binnen het huidige handelsverdrag tussen de VS, Canada en Mexico. Premier Carney noemt het een schending van de afspraken, maar staat open voor overleg. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen de knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer file met een vertraging van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Titusjos daar staan met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Een stichting eist minstens 15,7 miljoen euro schadevergoeding van toezichthouder ACM vanwege het faillissement van energieleverancier Flex Energie. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag blijft het droog en wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordoosten schijnt vanochtend geregeld de zon. Vanmiddag wordt het 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten bij een matige noordwestenwind. Vanavond neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe en kan in het noorden wat motregen vallen. Morgen overheersen de wolken en trekken lichte regenbuien over het land. Het wordt dan met 17 tot 21 graden koel voor de tijd van het jaar. Vanaf donderdag volgt weer vaker droog zomerweer. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file tussen Zevenaar en de grens. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse

0: paardendagen gehouden. Met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elte, net over de grens bij Elte. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elte in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.
2: Het allerbeste in Midden-Gelderland.
3: Waar je ook bent, met Connect ben je overal.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Ondernemers, opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Het Internationaal Monetair Fonds maakt 690 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 604 miljoen euro, vrij voor Oekraïne. Het geld is onderdeel van een 4-jaar kredietprogramma van ruim 8 miljard dollar en moet helpen de economie tijdens de oorlog stabiel te houden. Oekraïne ontving daaruit inmiddels in totaal 2,2 miljard dollar. Volgens het IMF voldoet het land grotendeels aan de economische voorwaarden, al lopen sommige hervormingen vertragingen op. Netbeheerder Stedin plaatst gasgeneratoren bij de Utrechtse wijk Strijkviertel om stroomuitval tijdens piekuren te voorkomen. De apparaten wekken plaatselijk elektriciteit op door aardgas te verbranden en worden naar verwachting slechts enkele dagen per jaar gebruikt, vooral tijdens koude winterdagen. Het Utrechtse stroomnet zit zo vol dat nieuwe of zwaardere aansluitingen sinds 1 juli op een wachtlijst komen. De installaties blijven mogelijk 10 tot 15 jaar staan. Andrew en Tristan Tate verzetten zich tegen hun uitlevering vanuit de VS aan het Verenigd Koninkrijk. Tijdens een zitting in Miami noemde hun advocaat het Britse verzoek politiek gemotiveerd. De broers werden zaterdag in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt verdacht van verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. Beide broers ontkennen alle beschuldigingen. Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen de bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Vooral aan gebouwen, infrastructuur en machines werd minder uitgegeven. In vliegtuigen werd juist meer geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor het aantal werkdagen. Mei telde dit jaar 2 werkdagen minder dan in 2025. Het CBS ziet voor juni enige verbetering, doordat consumenten en producenten iets minder negatief waren over de economie. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file bij de grens. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Internationaal Monetair Fonds maakt 690 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 604 miljoen euro, vrij voor Oekraïne. Dat beheerder Stedin plaatst gasgeneratoren bij de Utrechtse wijk Strijk-Viertel om stroomuitval tijdens piekuren te voorkomen. Andrew en Tristan Tate verzetten zich tegen hun uitlevering vanuit de VS aan het Verenigd Koninkrijk. Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het CBS lagen de bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect.
2: Dit is het geluid voor jou en mij.
3: Luister Connect.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Kennis van kunstmatige intelligentie wordt steeds vaker gevraagd bij banen buiten de technologiesector. Volgens vacaturesite Indeed is het aantal AI-gerelateerde functietitels sinds 2022 verviervoudigd. Werkgevers zoeken onder meer marketeers die AI inzetten voor campagnes, medewerkers die websites beter vindbaar maken en trainers die collega's met AI-tools leren werken. Inmiddels komt 58% van de Nederlandse AI-functietitels uit andere sectoren dan technologie. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die volledig op zonne-energie rijdt. De wagen heet Stella Juva en is bedoeld voor afgelegen gebieden waar wegen slecht zijn en brandstof of elektriciteit nauwelijks beschikbaar is. De zonnepanelen leveren energie voor het rijden en de medische apparatuur aan boord. In augustus wordt de ambulance getest in Kenia. Daarna moet blijken hoe breed het voertuig inzetbaar is. De Stichting Veilige Bakfiets vreest dat belangrijk bewijsmateriaal rond bakfietsbouwer Babu verloren gaat bij de geplande overname van moederbedrijf Excel. De stichting heeft Babu gevraagd alle relevante gegevens te bewaren en voorlopig geen bezittingen uit het bedrijf te halen. Duizenden eigenaren bereiden een collectieve schadeclaim voor vanwege onveilige bakfietsen. De NVWA legde Babu in 2024 een verkoopverbod op en liet verschillende modellen terugroepen. Het Internationaal Monetair Fonds maakt $690 miljoen, omgerekend ongeveer €604 miljoen, vrij voor Oekraïne. Het geld is onderdeel van een 4-jaar kredietprogramma van ruim $8 miljard en moet helpen de economie tijdens de oorlog stabiel te houden. Oekraïne ontving daaruit inmiddels in totaal $2,2 miljard. Volgens het IMF voldoet het land grotendeels aan de economische voorwaarden, al lopen sommige hervormingen vertragingen op. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Yellow Taxi hoorde hier bij Connect.
1: Dit is Connect. Radio De Vette Ketting.
0: Ja, bijzondere goede morgen is het eigenlijk nog. Ja, 11:05 op deze dinsdag. Het is een bijzondere dag, want het is vandaag de dag van de eerste dag van de Vierdaagse. En ik ben hier te gast in Bemmel.
2: Zeker.
0: En ik heb een co-presentatrice naast me.
2: Hallo.
0: Hallo. Ja, ja, misschien moet je even voorstellen aan de mensen. Ja.
2: Ik ben Tanja van Omroep Lingewaard. Dus we zijn ontzettend nauw verbonden met Connect natuurlijk.
0: Oh,
2: dus
0: kijk, Connect. De naam zegt het al, Connect.
2: Precies. En we zijn ook op tv volgens mij ook gezamenlijk te zien nu. Dus,
0: kijk, alles
2: gaat helemaal goed.
0: Ja. Vertel, want ik ben hier te gast. Waar zijn we?
2: We zijn in Bemmel, de eerste dag van de Vierdaagse. Dus zoals je ziet, het loopt al aardig door, maar het wordt nog veel en veel drukker.
0: Ja, want jij vertelde me, ik zeg nou, het valt allemaal wel een beetje mee.
2: Nee, maar de drukte komt toch.
0: Ja, hè?
2: Hoewel de eerste wandelaar vanmorgen om 8:50 hier al voorbij, Steven. Dat was een Noorse militair, dus die had er echt zin in.
0: Ja, want ik heb normaal sta ik ergens anders langs de route, sta ik een beetje muziek te draaien. Want dit jaar vroegen ze mij van, nou, wil jij langs de route staan in Bemmel, radio gaan maken samen met Omroep Lingewaard. Nou, en dan gaan we dan. En jij zegt, ja, ik ga ervan uit dat jij zegt dat er heel veel mensen hier langs gaan komen.
2: Jazeker. Over een uurtje dan...
0: Over een uurtje, precies. Hou ik je aan. Als het niet zo is, dan...
2: Dan mag je... Dan was het... Vijf stokslagen en zo.
0: Nou, zo ben ik niet hoor.
2: Okay,
0: we zijn nu ook live op televisie en live op de radio te plaatsen. We gaan natuurlijk straks ook nog met onze journalisten gaan we het parcours op. We gaan proberen mensen te interviewen van wat houdt jullie bezig? Wat zijn de beste sokken bijvoorbeeld?
2: Dat is een hele goede vraag inderdaad.
0: Ja, want ik heb ooit één keer de Vierdaagse gelopen.
2: Ik ook.
0: Eén dag.
2: Ik heb hem één keer uitgelopen.
0: Jij hem uitgelopen?
2: Ja, dus, maar iedereen zegt van als je hem één keer gelopen hebt, wil je altijd. Maar dat ging er niet op. Ik dacht één keer, het is klaar.
0: Ja, ik had één dag en ik werd de volgende ochtend wakker. Ik was ziek. En toen dacht ik, nou, ik ga het toch proberen, maar ik ben tegengehouden. En toen zei ze, nee, ik ga dat nou niet doen. Het heeft helemaal geen zin.
2: Niet verstandig.
0: Nee.
2: Anders word je van weggeplukt.
0: Ja, en dan heb je alleen maar meer last. En ik ben een week lang ziek geweest.
2: Maar deze kanjes die nu voorbij lopen, die...
0: Ja. Ik heb er respect voor, hè?
2: Zeker. Lekker. Volgens mij die gaan de vier dagen wel volmaken. En ik denk dat ze bij de Vierdaagse organisatie hun handen dichtgeknepen hebben bij de weersvoorspellingen.
0: Nou, ik moet je vertellen, de weersvoorspellingen zijn goed. Terwijl hier gewoon een DJ langs loopt met een koffer. Die gaat ergens draaien, denk ik. Ja, goeie. Ja, party hardy. Ja, in Bemmel is alles uit de kast getrokken om de Vierdaagse in ieder geval een warm welkom te geven hier in Bemmel. En wij zijn er ook bij. Op het moment samen met Omroep Lingewaard. En natuurlijk allemaal te volgen op televisie, via de app. Noem het overal maar op. En mocht u in de auto zitten, zet gewoon de radio lekker aan en blijf lekker luisteren.
2: 93.6? Ja, dat is
0: voor jullie.
2: Dat is ernstig voor jullie. Ja,
0: de 105.9 FM. En we zitten op de 104.9 FM. En we zitten natuurlijk ook op de DAB.
2: Kan je niet meer missen.
0: Nee, dus reden genoeg om lekker naar Connect te blijven luisteren. We hebben ook lekkere muziek vandaag. Wat dacht je van de Proclaimers? En I'm Gonna Be.

I'm gonna be 500 miles, hoor je hier bij Connect. Ja, en wat denkt u, hè, wat hoor ik toch allemaal op de achtergrond? Ja, dat kan, want we zijn op locatie in Bemmel, waar de Vierdaagse binnenkomt wandelen. Tenminste, binnenkomt wandelen. Nee, ze blijven doorlopen, want ze moeten uiteindelijk richting Nijmegen. En dan doen ze daar natuurlijk ook Bemmel aan. En daar zijn we nu, samen met Omroep Lingewaard, draaien wij hier de hele dag muziek voor jou. En mocht je ook een plaat willen horen, laat het ons even weten. Hè. Dat kan er allemaal. Want ja, we zijn de hele dag hier. We staan op de markt. En als ik even voor me kijk, ik ga even aan u vertellen wat ik allemaal zie. Ik zie een springkussen, ik zie een marktraam, ik zie een biertent van de Bavaria. Nou, we mogen geen reclame maken natuurlijk. Er staat hier van alles te doen, te gebeuren. Je kan hier ook alles doen. Dus mocht u zich vervelen en denken, nou, ik heb niks te doen, ik ga richting Bemmel. Want dan kan je de mensen ook een beetje aanmoedigen. Het weer is echt fantastisch om te wandelen. Dus ook reden genoeg om gewoon lekker langs de kant te staan. Want ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen, de zon die schijnt ook heerlijk hier in Bemmel. Ach man, walking on sunshine. Nou, dat doen ze zeker. Lekker in het zonnetje wandelen. De Vierdaagse 2026. En wij zijn erbij in combinatie met Omroep Lingewaard. Kijk ook op onze televisie en op die van Omroep Lingewaard. En dit is Katrina and the Waves en Walking on Sunshine.

0: Katrina and the Waves en Walking on Sunshine.
1: En dat doen ze zeker hier.
0: Ja, het is, ik moet zeggen, het zonnetje schijnt heerlijk. Als het goed is, hebben we ook Stacey op de route lopen.
1: Zondag nog in Londen bij Bruno Mars, maar nu live bij Malone.
0: Ja, ze is als het goed is. Hè. Even kijken waar ze is. Hallo Stacey, waar ben jij?
2: Hallo, ik sta hier midden op de rotonde.
0: Ja, kijk, ze is er.
2: In Bemmel.
0: Kijk, en hoe is de sfeer daar?
2: Nou, heel goed. Ik zal jullie eens even wat laten horen.
1: Laat maar eens wat horen, ja.
3: Heel goed. Ja, ik word
2: even jou. Ik ga prima. Nou, ik ga nog even enthousiastere mensen zoeken. Want dit kan niet, hè, jongens?
1: Ik wou net zeggen, er is iets mis met het geluid, denk ik.
0: Ze zijn nog niet heel enthousiast daar.
2: Zijn we enthousiast?
4: Ja, zeker.
0: Kijk, nou,
2: gaat het nog goed allemaal?
4: Super, tuurlijk.
2: Ja, ze hebben er allemaal een aardig vaartje hierin.
1: Ja, dat zijn de toppers, hè. Dat zijn gewoon de eerste, de Mohikanen die hier langslopen. Dus,
2: nou, hier komt volgens mij de scouting aan.
0: Kijk,
2: ook leuk.
0: De scouting.
2: Oh, gaat allemaal goed?
1: Een soort wandelclub.
5: Ja, zeker.
2: Is het nog een beetje te doen met de hitte?
5: Ja, het is wel warm, maar het gaat goed hoor.
2: En hebben jullie nog een leuk dingetje? Geen team spirit?
0: Ja, de scouting heeft meestal zo'n jel, toch?
2: Ah, jullie hebben als scouting toch wel een jel? Ah, eigenlijk niet. Nou, dan moeten jullie vandaag even eentje verzinnen, jongens. Hey, succes met lopen.
0: Kijk, lekker bezig. Hoeveel mensen lopen er nu ongeveer op het parcours, Stacey?
2: Wat zeg jij?
0: Hoeveel mensen lopen er ongeveer op het parcours?
1: Nou, give or take.
2: Nou, er lopen nu aardig wat mensen. Vooral van het leger komen nu langs. Nou, de scouting kwam net voorbij. Heel veel mensen in het blauw, want hey... Het is natuurlijk Blauwe Dinsdag.
0: Ja.
1: Prachtig. Nou, we komen straks zeker nog een keertje terug bij Stacey.
0: Ja.
1: Wij zijn vast wel wat enthousiastere lopers.
0: Ik denk dat het ook nog een beetje wennen is natuurlijk.
1: Het is nog een beetje vroeg, hè?
0: Ja, dus, dan weet je wat het is als je daar loopt en je bent helemaal in concentratie. Precies. En je krijgt in één keer zo'n microfoon om je snuffert gedouwd. Ja, dat moet je ook maar wennen natuurlijk, hè?
1: Exact.
0: Zo, we gaan weer muziek draaien in de wandelclub.
6: Jouw regio. Jouw regio. Jouw muziek.
7: Connect. Met Connect ben je overal thuis.

0: Walk of Life van de Dire Straits. Ja, we zijn nog steeds in Bemmel. En we tot aan 4 uur zelfs, hè?
1: Jazeker.
0: Oh, dat gaat zo goed, hè. Wat gaat dat lekker, zeg. Ze zijn lekker aan het wandelen. Weet je ook hoeveel vierdaagse dit is?
1: Oh, dat vraag je me wat.
0: Ja,
1: slecht voorbereid. Gaan we uitzoeken. Kom terug.
0: Nou, kan ik je nu al vertellen. Het is nummer 108 alweer.
1: Echt waar?
0: Ja, het is de 108e vierdaagse. Hij wordt gelopen vanaf 21 juli tot en met 24 juli 2026. Het is vandaag dag 1. Dus we noemen het de Blauwe Dinsdag, hè?
1: Ja.
0: En waarom is het dan de Blauwe Dinsdag?
1: Ik denk dat dat de algemene kleur is van de gemeentes waar ze doorheen lopen.
0: Ah, kijk. Ja, want Elst is ook blauw. Bemmel is volledig blauw. Ik zie mensen met zware bepakkingen lopen. Ik zie mensen op sandalen lopen. Ik zie mensen op sportschoenen lopen.
1: Klompen.
0: Op klompen lopen ze ook. Blote voeten?
1: Vast wel.
0: Zou je dat doen, denk je?
1: Ik zou het niet doen, persoonlijk. Maar
0: ik heb hele tere voetjes. Dus dat lijkt me niet heel erg handig dat ik daar met mijn blote voeten over het parcours heen ga lopen. Hoeveel kilometer hebben ze al ongeveer gelopen?
1: Ik denk, nu moeten ze nog ongeveer, ik denk een kleine 20-10 naar Nijmegen, volgens mij.
0: Jawel, want er zit al wel een beetje, want de route is natuurlijk omgedraaid.
1: Soms legt juist. Ze gaan nu eerst door Elsteen en dan Bemmel. Dat was voorheen altijd dan in de zon. Moest je heel vroeg opstaan hier altijd.
0: Ja, en ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik heb hem gelopen. En op het einde die dijk lopen, dat is echt niet leuk.
1: Nee, dat klopt, ja.
0: Het is heel saai. Het is een hele lange stuk die je moet wandelen. Uiteindelijk is het beter dat je die gewoon in het begin al hebt. Dan heb je dat in ieder geval gehad.
1: Ja, het enige nadeel, ik heb hem ook gelopen, inderdaad 4 dagen lang. En dat je de eerste 3 dagen, kom je elke keer langs die Heiendalseweg. Ik vond het vreselijk saai.
0: Ja?
1: Ja, echt.
0: Want waarom vond je hem die saai dan?
1: Ja, dat is elke dag hetzelfde. Behalve de eerste dag, want dan ga je naar het noorden. Maar echt de andere 3 dagen, elke keer die Heiendalse weg. Man.
0: Ja, daar word je niet dan heel vrolijk van natuurlijk. Heerlijk. Nou, wij zijn er gewoon de hele dag bij, tot aan 4 uur. Via Omroep Lingewaard en via Connect. Allemaal te beluisteren via onze social media kanalen. En ook natuurlijk de beelden te zien. Want we hebben ook reporters langs de weg staan. Met de camera erbij en die interviewen mensen. Dus zeker de moeite waard om even onze websites en televisieprogramma's te bekijken.
1: Zowel via Connect als via Linkmart.
0: Hoppakee.
1: Te zien op TV.
2: Wij zijn Connect. Overal thuis in Midden-Gelderland.

0: van 2 minuten over 11:30. Dat betekent dat we gaan naar de hoogtepunten van het nieuws.
1: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Kennis van kunstmatige intelligentie wordt steeds vaker gevraagd bij banen buiten de technologiesector. Volgens vacaturesite Indeed is het aantal AI-gerelateerde functietitels sinds 2022 verviervoudigd. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die volledig op zonne-energie rijdt. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat belangrijk bewijsmateriaal rond bakfietsbouwer Babu verloren gaat bij de geplande overname van moederbedrijf Excel. Het Internationaal Monetair Fonds maakt $690 miljoen, omgerekend ongeveer €604 miljoen, vrij voor Oekraïne. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Vanmiddag krijgen we met een mix van wolken en zon te maken. Het blijft droog. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden in het Waddengebied tot 25 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond raakt het bewolkt en kan er vooral in het noorden wat motregen vallen. Verder blijft het droog. In de nacht wordt het lokaal zo'n 10 graden in het zuidoosten en 15 graden in het noordwesten. Morgen doet de temperatuur een kleine stap terug. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. In de ochtend is het veelal bewolkt en vallen hier en daar een paar buien. In de loop van de middag komt de zon wat vaker tevoorschijn. Op donderdag overheerst de bewolking, maar soms krijgt de zon ook wat ruimte. Het blijft droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind, wordt het 19 tot 23 graden. Op vrijdag gaan de temperaturen weer wat omhoog. Wolken en zon wisselen elkaar af en in de middag tikt de thermometer de 22 tot 25 graden aan. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Poppy worden hier. Ja, en we zijn nog steeds in Bemmel.
1: En als het goed is, staat Stacy weer te midden van alle wandelaars. Klopt dat, Stacy?
0: Stacy, hallo. Even wachten hoor, dat gaat helemaal niet goed. Wacht, Stacy, hallo, ben je daar?
2: Hallo.
0: Stacy.
2: Nou, ik zie iemand hier heel hard zwaaien. Dus ik denk dat hij wel even wat wil zeggen in de microfoon. Goedemorgen, hebben jullie er zin in?
3: Ja, het is gezellig hier hoor.
2: En komen jullie ook nog iemand aanmoedigen speciaal?
3: Ja, die komen er nog aan. Een van de 50, 31 en 41. Maar we zijn even uit Enkhuizen gekomen.
2: Nou, dat is goed. En ik zie al het zweertje zit er lekker in. Het biertje is lekker. Veel plezier nog.
3: Jullie ook, dankjewel.
2: Nou, zoals jullie horen zit het zweertje er al goed in.
0: Kijk, zijn dat mensen die langs de kant zitten?
2: Even
0: of
2: andere mensen hoor, even vragen hoe ze het vinden. Hoe vinden jullie het? En
4: Hebben jullie ook mensen hier?
5: Good morning, Sweden!
2: Hartstikke leuk. Helemaal goed, dankjewel. Nou, we gaan eens even kijken bij de wandelaars of we er nog even tussendoor komen. Of we nog even kunnen kijken of we enthousiastelingen kunnen vinden. Nou, ik zie hier twee dames lopen. Dames, hoe gaat het ermee?
6: Ja, op zich wel goed hoor.
2: Ja, kan je het nog een beetje goed volhouden?
6: Jawel.
2: En hebben jullie al leuke dingen gezien onderweg?
6: Ja, van alles.
2: En hebben jullie ook al lekkere snoepjes en zo gegeten?
6: Ja.
2: Nou, ik zou zeggen, heel veel succes nog. Hey, loop ze nog.
0: Ja, het gaat goed daar, of niet, Stacy?
2: Ja, het gaat beter. Ik zie de biertjes al voorbij komen. De flesjes water voor de wandelaars natuurlijk. Want het temperatuurtje begint ook wel lekker toe te komen.
1: En toevallig Duitse militairen.
0: Duitse, ben je fan van Duitse militairen?
1: Nee, nou ja, voor een beetje.
0: Nou ja, Stacy, probeer nog even een windje, misschien even een opdracht voor jou. De gekste schoeisel te vinden.
2: Oh god, nou, ik ga mijn best doen.
0: Nou, kijken we even of je iemand kan vinden met een gek schoeisel. Dan gaan wij muziek draaien van Helene Fischer. En Atemloos door die nacht.

0: Mavericks en Dance the Night Away. We worden hier bij Connect en Omroep Lingewaard. Want dat is een combinatie vandaag. En ik denk, nou, hè, Omroep Lingewaard. Ja, daar werken we vandaag mee samen.
1: Ja, zeker.

0: hartstikke leuk. En,
1: ja, toch?
0: We vallen ook onder jullie zendgebied officieel, hè?
1: Dus, ja, klopt. Ja, jullie zitten een beetje... Nee, geintje.
0: Een soort piraten eigenlijk.
1: De piraten. Heerlijk. Ja, we zijn vandaag in Bemmel. Want daar is het dag nummer 1 van de Vierdaagse. Daar komen de wandelaars doorheen. Door Bemmel. Heel leuk. Ik kijk ook even zo. Ik zie ook een politiekorps lopen.
0: Klopt, ja. Alles loopt mee.
1: Militairen. Er waren net Zwitserse militairen die hier aan het dansen waren op Ademloos Door Die Nacht.
0: Precies. Ja. Konden ze verstaan. Ja. Leuk.
1: Je ziet natuurlijk allemaal niet op de radio. Mocht je toch mee willen kijken wat er allemaal in Bemmel gebeurt, ga dan even naar onze website www.rtvconnect.nl of omroepelingenwaard.nl. Of zet ons even aan op de televisie. Daar is ook wel alles te volgen. Daar zijn ook onze interviewers die lopen daar over het parcours heen. Die gaan mensen interviewen. Straks gaan we ook nog even aan Stacy vragen om te kijken of zij nog iemand heeft gevonden met speciaal schoeisel.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja. Wat denk jij dat het gekste is?
0: Ik denk blote voeten.
1: Blote voeten?
0: Ik denk het wel, ja. Maar goed, we gaan het zien. En nu zal het nog een beetje lastig zijn. Want nu krijg je echt al de kriekenwandelaars natuurlijk.
1: Ja,
0: de wandelaars
1: die
0: mogen starten. En straks tegen 3:30, 4:00, ja, dan wordt het wel heel mooi.
1: Dan wordt het wel, ja.
0: En ook een beetje tragisch, want soms dan loopt er iemand en dan zit de bezemwagen al achter. Dus ja.
1: Ja, ja, dus
0: maar,
1: ja.
0: Maar soms wat je... Ja, kan je nooit meer op tijd binnenkomen in Nijmegen, dus dat is ook vaak...
1: Nee, ja, dat vind ik ook altijd wel.
0: Dat lijkt de tragedie een beetje rond de Vierdaagse hand. Dus,
1: als die mensen net op het einde, die moet je toch even een beentje, een klein steen. Deze mensen, die gaan
0: hartstikke goed. Die gaan het halen,
1: Die twee vingers in de neus. Die denken, ik maak... Hier, een Spaanse vlag komt hier ook voorbij, dames en heren. Ja. Het is een grote gekkenhuis hier in Bemmel. Hartstikke leuk, er is genoeg te doen hier ook. En er is een heel pleintje hier voor ons. Met een standje, met een drankje, met een DJ, alles erop en eraan. Henk, die zit er ook. Henk is ook helemaal van de partij. Henk, heb je daar zin? Oh, daar komt hij aan, hoor. Daar komt hij aan.
0: Nou, zeg maar wat,
1: jij.
2: Nou ja, het grote probleem was, ik heb dus ook meegedaan de Vierdaagse.
1: Wie, jij?
2: Alleen, ik ben vorige week begonnen, dus het bleek dat ik een week te vroeg was.
1: Dat was waar.
2: Ja, dus ik snap er ook helemaal niks van. Ik denk, nou, altijd veel publiek, niks te beleven hier in het hele dorp.
1: Je bent gewoon in je eentje gewoon...
2: Ik ben een week te vroeg gegaan.
1: Ja.
2: Ja, dus ja, ik moet volgend jaar moet ik dan ook weer gaan. Maar dan ga ik een week later.
1: Ja.
2: Want dan weet ik hoe ik de route moet lopen. Hè.
1: Ja, dan hebben ze hem al voorgelopen.
2: Ja,
1: ze
2: hebben die kleine dingen, je moet er in de gaten houden. Maar het
1: precies.
2: Gaat helemaal goed hier.
1: Nee,
2: ontzettend leuk. En het is Blauwe Maandag hier.
1: Ja, maar ik vroeg net. Waarom is het Blauwe Dinsdag?
2: Ja, dat krijg je met die bejaarden. Nee, maar dat, toevallig, ik zag iemand hier, die was aan het huilen.
1: Ja.
2: Ik zeg van, dit is ik heb een blauwtje gelopen. Ja, dat heb je dan weer op zo'n Blauwe Maandag. Ja, dinsdag. Dinsdag. Ja, 4 dagen is het.
1: Ja, want dat is ook nog de vraag. Hoe lang duurt de Vierdaagse?
2: Nou ja, ik heb daar diepgaand journalistiek onderzoek naar gedaan.
1: Ook, ja.
2: En het schijnt zo te zijn dat het dus totaal 4 keer een halve dag duurt.
1: Ja.
2: Nou, 4 x 2 is dan 8.
1: Ja.
2: Maar dan is het geen 8 dagen, dan is het 8 halve dagen. Maar als je dat dan weer deelt door 2, kom je op 4 dagen uit.
1: Ja, in een kwadraat van 6?
2: Ja, dat kan ook, maar dat is de wortel uit 64, maar dan kom je op 8.
1: Ja, zie je,
2: dat is dan toch weer omgerekend dat je dan toch weer... Ja,
1: op die 4 dagen uitkomt.
2: Precies.
1: Ja, nee,
2: zo werkt het.
1: Ja, nee, maar jij bent er wel een rekenwonder, jij, hè?
2: Ja, ik ben er erg goed in, ja.
1: Uiteindelijk bij de Vierdaagse, ik vraag me altijd af, wie loopt er nou voorop? En wie is nou eigenlijk de leider van de Vierdaagse? En dan hebben de Sokka

met Omroep Lingewaard op deze dinsdag, de eerste dag van de Vierdaagse vanuit Bemmel. En de zonnetje schijnt hier goed, de temperaturen lopen lekker op, de wandelaars zijn lekker aan het doorwandelen. Zo direct, vanaf na 12 uur zijn we bij u, want tot aan 4.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens nieuwssite Axios proberen Qatar, Egypte, Pakistan en de regionale bemiddelaars een nieuw staakt-het-vuren van 10 dagen tussen de VS en Iran in het leven te roepen. Tijdens deze periode moeten de landen dan verder over een blijvend akkoord praten. De afgelopen dagen hebben de VS tank- en gevechtsvliegtuigen naar de regio gestuurd en ook het Israëlische leger zou zich voorbereiden. Anonieme bronnen zeggen dat Israël door de VS gevraagd is geen actie te ondernemen. Dit om een eventueel overleg niet te dwarsbomen. Sky News meldt dat een Russisch marineschip voor de Britse kust een schietoefening heeft gehouden. De zender heeft deze informatie van het Britse ministerie van Defensie. Het Russische schip werd door de Britse marine gemonitord. Tijdens de oefening bevond het zich op zo'n 74 kilometer ten zuiden van de Engelse stad Plymouth. Gedurende de oefening, die een half uur duurde, lag het schip niet in de territoriale wateren van het Verenigd Koninkrijk. De Russen zouden het Britse marineschip voor de oefening op de hoogte hebben gesteld. In Gazastad is een gezin bestaande uit 6 mensen bij een Israëlische luchtaanval om het leven gekomen. Volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten gaat het om een vader, moeder en hun 4 kinderen. Bij de aanval werd het huis van het gezin geraakt, waarna er brand uitbrak. De aanval is door Israël bevestigd. Het land meldt dat het gericht was op een Hamas-strijder. Vorig jaar oktober sloten Israël en Hamas een staakt het vuren, maar sindsdien blijft Israël luchtaanvallen op Gaza uitvoeren. Het is bijna niet te bevatten, maar afgelopen nacht vroor het in Twente 0,1 graden... en dat was sinds 1971 niet meer voorgekomen. Volgens buienradar werd het op het KNMI-meetstation op de voormalige vliegbasis Twente min 0,1 graden aan de grond. Voor het eerst sinds het begin van de metingen vroor het in de hoogzomerperiode van 20 juli tot 21 augustus. Dit komt door de koelere wind uit noordelijke richting. Als het 's nachts dan opklaart, kan het behoorlijk afkoelen. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens staat bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier door grenscontrole. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: Lily Allen en ja, eigenlijk mag ik het niet zeggen op de radio, hè. F you.
1: Dit is Connect. Radio De Vette Ketting.
0: Zo, welkom. 12:05 op deze dinsdag 21 juli 2026. De temperaturen lopen langzaam op hier in Bemmel. We staan live op de locatie in de... Op de Marrikt is het eigenlijk in Bemmel, hè?
2: Vlak bij de Marktje. Ja, bij de Theaterkerk.
0: Bij de Theaterkerk in Bemmel. En we zijn hier bij de... Ja, wat is het? Doorkomst van de Vierdaagse, hè?
2: Ja.
0: Maar hoeveelste keer is het dan voor jou hier dat je hier staat?
2: Ik wou bijna zeggen 108, want dat kan niet. Maar
0: dan ziet er wel goed uit, hoor, als je 108 jaar oud bent.
2: Nee. Ik denk dat dit derde of vierde keer is.
0: Derde, vierde keer?
2: Ja.
0: En bevalt het een beetje nog?
2: Zeker nu we lekker buiten staan. Ja. Dan heb je wat beter zicht op wat er gebeurt.
0: We staan hier onder een tent, dames en heren. Ik bedoel, die warmte die blijft hier ook wel een beetje hangen, hè?
2: Ja, maar blij dat het geen 35 graden is.
0: Nee, laten we dat even opzetten.
2: Geen code rood.
0: Geen code rood. Mensen kunnen gewoon lekker doorwandelen. Alles erop en eraan. Het kan allemaal geregeld worden. We hebben zo direct Henk. Henk gaat ook nog de parcours op. Henk gaat zo even wat deelnemers interviewen die daar allemaal links lopen. En Henk, ik ben nog benieuwd naar iemand met gekke schoeisel. Dus Henk gaat op zoek naar iemand die gekke schoenen aan heeft. Ja? Ja, Henk gaat het even regelen.
2: Of geen schoenen.
3: Even een nieuwe batterij erin.
0: Ja, even een nieuwe batterij erin? Ja, ja, bij jou erin? Nee, ja, nee, dan is het goed, hè? Nee, dan gaan we dat regelen. Henk die koopt even nieuwe batterijen. Ja, en dan komt het allemaal goed. We gaan muziek draaien. Dario G en Carnaval de Paris.

0: De zomerse klanken op de radio. Oftewel Radio G en Carnaval de Paris.
1: Carnaval de Bemmel.
0: Carnaval de Bemmel? Ja. Doen ze juist nu een beetje carnaval vieren, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, kijk, dat is altijd goed. Henk.
2: Ja, zeker.
0: Henk, waar ben je nou?
2: Ja. Hier ben ik.
0: Oh ja, ik hoor je. Ja, vertel. Ja.
2: Nou, ik moet je zeggen, er lopen heel veel mensen met shirts die voor een bepaald doel lopen. En ik ga zo direct even iemand die met een prachtig shirtje loopt, eens even interviewen om te vragen van hoe of wat. En ja, eens even kijken wat we allemaal hier zien hoor. Mensen lopen voor kanker, mensen lopen voor allerlei andere goede doelen. Mensen lopen in shirts van de blauwe dinsdag. Ja, ook niet heel aardig. En zeg straks wel, er zijn heel veel mensen met de vierdaagse ook een blauwtje lopen. Hè? De vierdaagse liefdes, die bloeien op. En die doven uit op een kaars. Maar ik moet je zeggen, wat dat betreft gaat het geweldig hier. Het is enorm druk. Er staan heel veel mensen langs de route die al heel lang hier staan overigens. Vanmorgen toen wij aan het opbouwen waren, stonden de eerste plekken werden al bezet. Ja, ik zou zeggen, de vierdaagse is zeker hier in Bemmel. Het is één groot feest en het schijnt hier zelfs drukker te zijn dan Huissen. En dat is natuurlijk heel raar, want de route loopt ook via Huissen. Dus of er nou onderweg mensen aansluiten, ik heb geen flauw idee. Maar we gaan er zeker zijn.
0: Het denkt toch wel dat het een beetje dezelfde mensen zijn, toch?
2: Ja, het lijken dezelfde mensen te zijn. Maar ja, ik zie ook andere gezichten. Ik weet niet of de mensen onderweg nog een botoxbehandelingetje doen. Het zou allemaal kunnen.
0: Nee, wat ik... De 50. Henk!
2: Ja?
0: Henk!
2: Ja?
0: Henk! De 50, ja. De 50 lopen alleen door Huissen.
1: Ja, de 40 en de 30 50. Niet.
0: Ja, en hier komt de 40 en de 30 bij elkaar. Ja.
2: Oh, vandaar de mensen jammer zo uitgerust eruit zien.
0: Juist.
2: Ja, snap ik. Nee, ja. Ik denk van die zijn nog wel helemaal afgepeigerd. Maar dat is zeker niet het geval. En dus even kijken hoor, ik werd er waar. De shirtjes die ik net zag, die zijn hier verdwenen. Maar ik zie daar een mooi shirtje lopen. En dan ga ik eens even kijken of ik met die meneer mee kan lopen. En ik moet het tempo van de vierdaagse wandelaars aanhouden. En ik moet je zeggen, dat valt niet mee hoor. Want het is best wel pittig.
0: Ja.
2: En ik loop even door. Ja, en dan ga ik eventjes naar twee mensen. Goedemiddag. Hallo. Jullie hebben een heel mooi shirtje aan. Waar lopen jullie voor?
3: Voor Vlinderkind.
2: Vlinderkind, vertel. Wat is Vlinderkind? We lopen gewoon lekker met u mee.
3: De kinderen hebben een huidziekte. Dus de bovenlaag is goed, maar de onderlaag, die hebben ze niet. Oh. Dus als mensen, kinderen, krijgen stoten of zo, hebben ze gelijk ontsteking en zweren.
2: Okay.
3: En daar is nog geen medicijn voor en nog geen zalf. Dan zijn ze in Amerika aan het ontwikkelen. En daarom hebben wij geld nodig voor dat te ontwikkelen, voor de kinderen te helpen.
2: Ja, en u loopt en dan wordt u gesponsord?
3: Wij worden gesponsord via internet en zo, voor mensen die spontaan kunnen sponsoren.
2: En is het bedrag een beetje opgelopen tot nu toe?
3: Nee.
2: Ogenblik, ik ga even naar een andere mevrouw toe, die heeft het ook shirtje. Die mevrouw heeft het.
4: Wat zegt u?
2: Hoeveel was het opbrengst tot nu toe?
4: Nu bijna op de 159. We staan op de eerste plaats van alle sponsoren.
2: 159.000.
0: Oh, ik dacht euro.
2: Bijna een euro per stap.
0: Man, 159.000 euro.
2: 159.000 voor het Vlinderkind opgehaald.
0: Kijk.
2: Ja, en je kunt gewoon nog storten hoor. Ga gewoon naar... Waar moeten ze naartoe?
3: Bij de 2 ton.
2: Ja, dat is grappig. Maar waar kunnen ze storten?
3: Storten bij Vlinderkind... Dat weet ik niet. Kun je weten waar
2: de website van Vlinderkind.
4: Website van Vlinderkind, ja. Wie moet op Vlinderkind? www.vlinderkind.nl.
2: Nou, dan ga ik u verder niet storen. U gaat lekker doorlopen in een flink tempo. Want ja, iedere pas is een euro. Nou, je hoort het, Maurice.
0: Ja, de Vlinderkind.nl, hè.
2: Hard gelopen hier.
0: Ja.
2: En ja, de Stichting Vlinderkind, die zijn nog aardig op weg. Maar mocht u nu luisteren en denken, hey, dat lijkt mij een geweldig goed doel. www.vlinderkind.nl. Daar kunt u nog een bijdrage storten. En ik zou zeggen, ach, als u toch niet naar de Vierdaagse kunt... een pilsje is tegenwoordig hier ook een eurotje of 3, 4, 5, 6. Stort het gewoon even bij Vlinderkind.
1: Goed plan.
0: Kijk, lekker bezig, Henk.
2: Dat was die.
0: Ja, we gaan verder met muziek. Julio Iglesias.
5: De middag van Connect.
6: Hier ben je thuis. Connect.

0: op deze dinsdag, de eerste dag van de Vierdaagse. Ja, deze dinsdag 21 juli, oftewel de blauwe dinsdag. Je luistert live naar Connecting in combinatie met Omroep Lingelaard. We staan in Bemmel naast de theaterkerk op de markt. Daar is het al behoorlijk druk aan het worden. En het wordt eigenlijk alleen maar drukker. De 30, de 40 en de 50 kilometer wandelaars komen hier langs ons heen. Henk, die gaat zo direct weer even de parcours op. Hij heeft een ijsje gekregen. Henk, wat heb je nou weer in je handen?
1: Ja, nee, er kwam een heel aardig meisje en die zei, wilt u een ijsje?
0: Ja.
1: Je snapt natuurlijk wel dat het voor mij jaren geleden is dat ik spontaan ben aangesproken door een dame. Dus ja, ik sta hier helemaal te genieten van het ijsje en van het feit dat ik de aandacht heb gekregen.
0: Ja, dat is lang geleden.
1: Van deze leeftijd.
0: Ja, dat is lang geleden, ja. Het is natuurlijk de Nijmeegse Vierdaagse. Hij is niet altijd in Nijmegen geweest. Hij is in de beginjaren werd hij gestart van verschillende steden zoals Arnhem, Breda en Utrecht. En sinds 1925 is de start dan echt vanuit de Nijmegen de vaste start. En de finishplaats. Ja, als je dat nog niet wist, dan weet je dat nu. Gracie Abrams. And That's So True. Hoor je hier nu bij Connect.

tot de klok van 7 minuten voor half 1 live vanuit Bemmel. Is dit Connect tijdens de Vierdaagse? Het grappige is aan de Vierdaagse. Er zijn altijd wel bijzondere dingen te noemen over de Vierdaagse. Zo is het behoorlijk wat volk wat eigenlijk meeloopt. Er zijn ongeveer, maar liefst 45.000 mensen die de wandelvierdaagse lopen. En het bijzondere is, elke dag heeft ook een beetje zijn eigen naam. Zoals vandaag is dan de dag van Els, terwijl we eigenlijk in Bemmel staan. En dan heb je morgen de dag van Wiegen en dan de dag van Groesbeek. En de beroemde Zevenheuvelenhop is dat eigenlijk. En de laatste dag is dan de dag van Kuik. Eigenlijk is dat een beetje gek, hè, want het is wel de laatste dag van de Vierdaagse. Het is eigenlijk, ik denk, waarom noem je dat niet de dag van Nijmegen? Maar uiteindelijk mogen ze dan hun kruisje ophalen. Er is zelfs een officiële Vierdaagse lied. En dat lied bestaat al sinds 1932 en wordt nog steeds gezongen langs het parcours. Dus mocht je denken, hé, wat is dat voor een gekke plaat? Nou, dat is dan de Nijmeegse Vierdaagse lied. En we hebben ook muziek. We blijven tot aan 4 uur bij u. En we draaien lekker zomerse platen. Playa Hiti. En de Summer is Magic hoor je hier nu.

dat is allemaal dus magic. Nou, ik moet je vertellen, hier in Bemmel schijnt de zon heerlijk. Bij de eerste dag van de Vierdaagse 2026. En een grappig weetje is eigenlijk wel. Prins Klaus die liep zelfs mee in 1967. Hij voltooide zelfs de Vierdaagse. Had daar voor ongeveer 600 kilometer getraind. En liep de tocht, ja, wel met een bijzonder weetje, zonder blaren. We gaan verder met muziek van Santana. Maria Maria, dat past wel perfect bij het weer. Lekker rustig doorwandelen richting Nijmegen voor dag nummer 1.

0: Santana en Maria Maria. Als goed is Henk.
1: Jazeker.
0: Ja, hoe is het langs de route?
1: Ik sta langs de route en ik moet je zeggen, ik heb even een plekje opgezocht waar het iets rustiger is. Want iedere 10 meter staat er wel een eigen discjockey. Dus wat dat betreft is het een hele gezellige boel.
0: Ja.
1: En we lopen even mee met een grote groep. Ja, hallo.
2: Bonjour.
1: U bent van?
2: France. Paris.
0: Paris?
2: Yes, fireman of Paris.
1: You speak English?
2: A little bit.
1: A little bit English.
2: Yes.
1: Did you like the 4 day?
2: Yes.
1: You
2: it's
1: will walk
2: amazing.
1: For it's amazing.
2: Yes.
1: You
2: it's
1: will
2: amazing.
1: Walk 4 days.
2: 4 days, yes.
1: You
2: of
1: can
2: course.
1: You can also walk from Paris.
2: I hope. Yes.
1: So walk from Paris.
2: Yes.
1: Really?
2: Really, yes.
1: How many days?
2: No, we take a car.
1: You take a car.
2: Yeah.
1: With 4 wheels.
2: Four?
1: 4 wheels. Wheels.
0: 4 wheels.
1: Yes, with 4 wheels.
2: Yes.
1: Not two?
2: No, two.
1: You know, in the Netherlands we only have cars with 2 wheels. We call it a bike.
2: Okay. No, 4 wheels.
1: Okay. How do you like the atmosphere?
2: It's magnifique. We say in France. Superb. Yes. The people are beautiful.
1: Beautiful people.
2: Yes.
1: Thank
2: beautiful
1: you.
2: People.
1: Thank you for the compliment.
2: Merci. Thank you.
1: Ja, je hoort het. Ik krijg complimenten van mensen hoe knap ik eruit zie. Ja, en ik moet je zeggen, ik schrik er iedere keer weer van. Net een ijsje van een meisje. Nu weer een compliment van een Fransman. Ja, dat wil wat zeggen, hè?
0: Jij krijgt
1: compliment
0: wat complimenten van vandaag, hè?
1: Dat is niet zomaar een compliment. Dat is een super compliment. En ik sta hier natuurlijk helemaal te shaken van het geweldige verhaal.
0: Ja. Hey Henk.
1: Ja?
0: Jij hebt een tas bij je. Waarom heb je die tas nou bij je?
1: Ik kan je heel moeilijk verstaan, want op dit moment is er weer een discjockey die denkt dat iedereen doof is. We lopen even een stukje terug. Maar ik moet je zeggen, het is een fenomenaal feest hier. Allerlei nationaliteiten. En als mensen wel denken, ja, is er vrede op de wereld? Ik zou bijna willen zeggen, vrede in de Vierdaagse is een standaardverhaal. Ik ga even weer teruglopen en dan kom zo weer bij je terug.
0: Nou, helemaal goed, Henk. Dan gaan wij naar de hoogtepunten van het nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens nieuwssite Axios proberen Qatar, Egypte, Pakistan en de regionale bemiddelaars een nieuw staakt het vuren van 10 dagen tussen de VS en Iran in het leven te roepen. Sky News meldt dat een Russisch marineschip voor de Britse kust een schietoefening heeft gehouden. Het Russische schip werd door de Britse marine gemonitord. In Gazastad is een gezin bestaande uit 6 mensen bij een Israëlische luchtaanval om het leven gekomen. Volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten gaat het om een vader, moeder en hun 4 kinderen. Het is bijna niet te bevatten, maar afgelopen nacht vroor het in Twente 0,1 graden... en dat was sinds 1971 niet meer voorgekomen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen Zevenaar en de grens 5 kilometer file. De verdraging is een kwartier. En op de A2 Utrecht Den Bosch bij Geldermalsen ook iets minder dan 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dat hoorde je hier bij Connect. Zo! Hoe is het?
1: We zijn er weer inderdaad. Althans, ik ben er weer. Jij bent al de hele tijd.
0: Ja, dus, niet weg te slaan hier.
1: Precies. De inwendige mens moet af en toe versterkt worden.
0: Ja, je moet goed eten. Want vooral met deze temperatuur is het belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt.
1: Precies. En dat geldt des te meer voor de wandelaars natuurlijk. Die natuurlijk voldoende volgens mij wel drinken ook onderweg aangeboden krijgen. Er staan diverse mensen altijd langs de kant van de route met water en dat soort zaken. Dus,
0: Het grappige is, iedereen is eigenlijk ook wel een beetje vrolijk. Ze kijken allemaal naar elkaar, maar ze zwaaien naar elkaar, ze lachen. Sommigen, ik moet wel zeggen, er kwam hier net een meid voorbij. Nou, ik denk, als jij nog 4 dagen moet lopen, dan heb je het behoorlijk zwaar.
1: Oké, maar goed, daar kun je wel vergissen soms, hè?
0: Ja, nee, dat is waar.
1: Want die halen vaak strompelend finish en dan...
0: Sommigen willen ook echt absoluut niet opgeven, die blijven maar gaan. En die denken, ik wil hoe dan ook dat kruisje halen.
1: Ja, het gaat maar door hier inderdaad, wat ik al zei. Inderdaad, vanaf hier ongeveer nog een kleine 10 kilometer, of ongeveer 10 kilometer volgens mij naar Nijmegen.
0: Ja.
1: Dus alles wat nu voorbij komt, die gaat het ruimschoots halen, wat we er straks al aangaven. Maar zo rond 2:30, 3 uur, dan...
0: Dan begint het een beetje terug te lopen.
1: Dan komt de tragiek om de hoek kijken.
0: Ja, want dan komen de mensen langzaam. Maar weet je, sommigen die spelen er ook wel een beetje op, hè?
1: Ja, dat misschien een sport is. Die denken,
0: weet je wat, ik ga proberen zo laat mogelijk te finishen. En aan de andere kant, je loopt dan ook niet in die drukte. Dat is dan
1: ook
0: wel weer...
1: Dat is weer waar, inderdaad. Ja. Want je tempo moet wel passen binnen de tempo van de stoet.
0: Ja, nee, ja, als er nou net eentje voor je loopt met een grote vlag bijvoorbeeld. Of een hele grote tas of wat dan ook. Ja, daar moet je wel op aanpassen.
1: Ja, of je moet er even voorbij inderdaad.
0: Ja, maar als ik hier zo kijk over de straat. Het is hutje mutje. Ze lopen allemaal een beetje achter elkaar aan. Ja. En soms hoor je toch wel lopers die daar toch wel een beetje over klagen. Dat ze eigenlijk uit die drukte willen blijven.
1: Ja, maar goed, dan denk ik, dat weet je van tevoren als je aan de Vierdaagse mee gaat lopen. Dan weet je dat je in zo'n stoet terecht komt. Ja. En als je het inderdaad niet prettig vindt, nou, dan doe je even een versnellingje hoger. Ga er voorbij en dan weer terug.
0: Ja, kijk, er komt hier iemand die heeft gewoon twee van die kratjes met stels bij zich. Nou, het is helemaal gekkerheid. Het is, alles kan vandaag, alles mag hier.
1: Precies.
0: Het zonnetje schijnt heerlijk in Bemmel. Mocht u nog deze kant op komen, hou er wel even rekening mee. Het is behoorlijk druk. Dus bij het parkeren, et cetera. Maar wel de moeite waard om richting Bemmel te gaan komen. Want het is één grote gezelligheid hier in Bemmel.
1: En onze razende reporter Stacey gaat direct weer de route op. En op zoek naar het vreemdste schoeisel, toch?
0: Ja, want ze heeft nog niks gevonden, zegt ze. Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Nee, ik kan me dat niet voorstellen. Zo makkelijk kom je er niet vanaf. Nee. Weet je wat we gaan doen? We gaan even los lobbels draaien. En labam!

0: Lekkere muziek, Lalabama en Los Lobos. Kijk, de mensen hebben ook wel de gekste kleren aan. Want dan lopen hier twee van die mannen met knaloranje hesjes.
1: Oh, zijn ze makkelijk te vinden?
0: Ja, het valt wel op, hè. Het valt wel op. Ik zie zelfs een vrouw met een wasnekje lopen. En die heeft allemaal bidons.
1: Ja, dat
0: ik denk dat de waterdrager is.
1: Dat is de fourage.
0: Ja, ik denk dat de waterdrager is. Denmark. Kiek, die hebben gewoon een waszak vol met bidons. Ja. Het is wel belangrijk dat je goed blijft drinken tijdens deze dagen. En je hoort het op de achtergrond. Echt over de hele route staan er verschillende soorten DJ's die allemaal opzwepen.
1: Ja,
0: het
1: is vooral bij de plaatsen waar je doorheen komt. Want ik kan me herinneren dat ik dacht, als je de dag van Wiegje, dan heb je echt hele stukken waar het gewoon stil is.
0: Ja.
1: En dan denk je, nu had de muziek moeten klinken. Want nu heb ik het nodig.
0: Ja, maar soms is het ook wel even lekker dat je even tot jezelf kan komen.
1: Dat klopt, ja.
0: Want het is toch wel even 40 kilometer. En sommige mensen lopen samen, lopen in een groep.
1: Er valt bijna.
0: Kijk, die vrouw die kijkt toch hartstikke boos. Ja, u heeft gelijk hoor. Hè, dan loop je de Vierdaagse en dan struikel je hier. En dan zou het zomaar Abaddon zijn, hè, zeggen ze dat in de Tour de France.
1: Ja.
0: Abaddon.
1: Ja, want die is ook bezig. Hè?
0: Ja, de Tour de France is ook bezig. Maar ze lopen hier lekker. De bezemwagen hebben we nog niet in zicht.
1: Nee, dat is straks. Hè,
0: dat is straks. Ja. En sommige mensen hebben heel weinig kleren aan. En sommige mensen hebben weer heel veel kleren aan.
1: En heel veel op de rug.
0: Ja, en een pet op. Dat is ook altijd belangrijk. Een zonnebril is ook goed. En wat belangrijk is, want de EHBO loopt hier langs. Ik moet dat even vermelden. Zonnebrand, hè. Smeren. Smeren is zo. Ja, je kan wel lachen. Ja, die vrouw die denkt, ja hallo, ik smeer me helemaal kapot. Maar je hebt er niks aan. Kijk, hè, die meneer heeft een petje. Ja, dat is goed. Vrouw, uw kale hoofd, hè. Moet u wel. Ja, nee. Ja. Want anders krijg je wel problemen, hoor. Dan krijg je een oververhitte koppakking, noemen ze dat.
1: Nou, dan moet er zo'n koelvest staan wat ze bij de Formule 1 wel eens hebben.
0: Ja.
1: Dat zal handig zijn.
0: Ja, dat zal wel zeker handig zijn. Nou, het loopt hier lekker door in ieder geval in Bemmel. Vanavond zullen de temperaturen voor de Vierdaagse feest iets teruglopen. Dan krijg je zo'n zwoele zomernacht. Ach, laat daar dan iemand ook weer een plaat van gemaakt hebben. Ach, nou, te makkelijk zeg. Te makkelijk.
1: De Brug.
0: Rutger van Barneveld, die heeft een mooie plaat gemaakt. Zwoele zomernachten. En het wordt echt een knijter. Ik denk dat die mensen van de Vierdaagse deze plaat wel 100 keer horen.

luisteraars, allemaal een bijzondere goedemiddag. 1:06, je luistert naar Connect in combinatie samen met Omroep Lingewaard. We zijn hier op de eerste dag in Bebbel op de markt bij het theater, kerktheater moet ik zeggen. Ja, we zijn er live met televisie en met radio bij. Dus mocht u denken van nou, ik wil even kijken wat er allemaal gebeurt. Zet dan even de televisie aan of ga even naar onze website www.rtvconnect.nl of www.omroeplingewaard.nl. Dan kunt u lekker live meekijken met live interviews, met live beelden vanaf de dag van Bemmel. Eigenlijk is het niet de dag van Bemmel, maar het is de dag van Elst. Zo is het. Er lopen hier al behoorlijk wat wandelaars voor mij langs. Die zien er al lekker bezweet uit. Wijnfeesten, de Nederlandse wijnfeesten in Groesbeek loopt er zo langs. Ja, maar deze meneer die heeft al een kleine pijntje, denk ik. Hij heeft een heel klein blaadje. Hij loopt een beetje gestrompeld, loopt hij naar binnen. Ik weet niet of die man het gaat halen, hoor. Maar ja, hij gaat zijn best doen in ieder geval. En ondertussen gaan wij richting het nieuws van 1 uur. En we zijn tot 4 uur bij u. Live op televisie, live op de radio. Dus blijf lekker luisteren naar Connect en combinatie samen met Omroep Lingewaard. We gaan muziek draaien van Mousty. En die hebben zo'n heerlijke zomerse plaat. Honey. Een plaat uit 1998 alweer. En deze plaat moet gewoon gedraaid worden op zo'n dag als vandaag. Kijk, er lopen hier ook weer mensen met sponsorshirts voorbij. Het is één grote gezellig. De EHBO loopt hier. Ach, dat verloopt van alles hier.

0: iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en een nieuws accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat vanaf dinsdag 22 september... goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden Nederland niet meer inkomen. Het handelsverbod was al bekend, maar er was nog geen ingangsdatum bepaald. Vorig jaar vroeg een meerderheid in de Tweede Kamer om een nationaal verbod. Het gaat niet alleen om import van goederen uit illegale nederzettingen, maar ook om handel en tussenhandel. Het verbod geldt ook voor Nederlandse bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn. Tijdens de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse zijn de eerste deelnemers al aangekomen. De eerste kwamen rond 9:30 binnen, maar een uur geleden konden zij zich pas laten registreren. De eerste was Ronald van Dort uit Ridderkerk. Ronald zit in een rolstoel en rijdt voor de 7e keer mee. De eerste etappe vandaag voerde de wandelaars door de Betuwe. Morgen wordt er richting Wijchen gelopen, donderdag naar Groesbeek en vrijdag via Kuik naar de Via Gladiola in Nijmegen. Volgens nieuwsite Axios proberen Qatar, Egypte, Pakistan en de regionale bemiddelaars een nieuw staakt het vuren van 10 dagen tussen de VS en Iran in het leven te roepen. Tijdens deze periode moeten de landen dan verder over een blijvend akkoord praten. De afgelopen dagen hebben de VS tank- en gevechtsvliegtuigen naar de regio gestuurd en ook het Israëlische leger zou zich voorbereiden. Anonieme bronnen zeggen dat Israël door de VS gevraagd is geen actie te ondernemen. Dit om een eventueel overleg niet te dwarsbomen. Van dinsdag 28 juli tot en met vrijdag 31 juli werkt ProRail aan het spoor en rijden er tussen Schiedam en Den Haag-Hollandspoor geen treinen. Er worden bussen ingezet en reizigers worden nu al gevraagd rekening met langere reistijden te houden. Tijdens deze vier dagen wordt er op veel plekken langs het traject gewerkt. In de spoortunnel in Delft worden metingen gedaan en de tunnel bij Rijswijk heeft onderhoud nodig. Tot slot, bij Den Haag-Hollandspoor worden bij het emplacement afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat 2 kilometer file bij de Duitse grens door de grenscontroles. En tot zover de ANWB.

0: Just Mind. Bruno Mars brengt het op de klok van 6 minuten over 10. Nee, dat is niet de bedoeling. Hij moet niet een doorstart gaan maken. Dat is wat, niet wat ik wil natuurlijk. Hè. Zo, dames en heren, 6 minuten over 1 alweer. Luister nog steeds naar Connect in combinatie met Omroep Lingewaard.
1: Hallo. Dit is Connect. Radio De Vette Ketting.
0: En we staan nog steeds op de markt van Bemmel. Hoe noemen ze deze kerk ook weer?
2: De Theaterkerk.
0: De Theaterkerk, ja, tuurlijk. Hè. Beeld en geluid, alles wordt hier vanaf geproduceerd. Zelfs een live radio op Omroep Lingewaard en bij RTV Connect natuurlijk. Niet te vergeten, we zijn nog steeds bij de dag 1 van de Vierdaagse in Bemmel.
2: En we zijn op zoek naar Stacy.
0: Stacy, we gaan even kijken of Stacy er is. Stacy, goedemiddag.
3: Hallo, hallo.
0: Hallo. Ja, je bent er nog. Vertel, wat zie je allemaal?
3: Nou, ik zie vooral heel veel blauw. Ik loop vooral mee met de stoet. En ik zal eens even kijken. Ik zie hier hele leuke mensen voorbij komen lopen. Dus even kijken of ze wat willen zeggen. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Hoe gaat het ermee?
4: Hartstikke goed.
3: Zijn we nog goed in de bandjes?
4: We hebben goed getraind.
3: Goed zo. Is dit jullie eerste editie of hebben jullie al vaker gelopen?
4: Nee, dit is de vierde.
3: Oh, maar jullie zien er wel enthousiast uit.
4: Natuurlijk, ja, maar daar word je toch enthousiast van zoveel mensen op
3: je heen? Zeker. En hebben jullie ook wel nog mooie dingen gezien vandaag op de routes?
4: Alleen maar mensen.
3: Waren het dan wel mooie mensen of?
4: De een is mooier dan de ander, hè?
3: Nou, laten we het maar even in het midden. Hé, dankjewel. Veel succes nog. Doei.
0: Het heeft ook een beetje met smaak te maken natuurlijk, hè? Ik bedoel,
3: ik bedoel
0: de ene vind je wat aantrekkelijker dan de andere. Ja, zou er nog wat gebeuren zo tijdens de Vierdaagse, denk je?
3: Nou, ik heb gehoord, onze Jennifer, die was er niet geweest als de Vierdaagse er niet was geweest.
0: Oh, kijk. Oh. En wie is Jennifer? Jennifer van Omroep Lingewaard?
2: Ja, van Connect.
3: Ja, en hey, Connect natuurlijk.
0: Ja, kijk. En zij, haar ouders hebben elkaar ontmoet tijdens de Vierdaagse.
3: Nou, ik heb gehoord opa en oma.
0: Oh, kijk.
2: Ja, met 108 edities komt
0: het. Ik wou zeggen, ik ga er al gauw vanuit dat het vader en moeder zijn. Maar ja, opa en oma kan natuurlijk ook, hè?
3: Zeker.
0: Hoe zit het met de schoeisel? Want daar ben ik toch echt wel benieuwd naar. Want er komen hier ook allemaal mensen voorbij met wandelschoenen, sportschoenen. De ene loopt nog gekker dan de ander.
2: Werkschoenen.
3: Nou ja, ik was eigenlijk op zoek naar iemand op de voeten, maar...
0: Blote voeten?
3: Ik heb ze dit jaar nog niet getroffen.
0: Nee, en klompen dan? Heb je die dan misschien gezien?
3: Nee, terwijl normaal komen die ook altijd voorbij.
0: Ja.
3: Sandalen. En jij geeft me weer een opdracht en ik denk, nou, ik zie alleen maar sportschoenen voorbij komen.
2: Verstandige
3: of sandalen. De sokken en sandalen, hè?
0: De sokken in de sandalen. Misschien kan je even iemand vragen waarom die dan met sokken in de sandalen loopt.
3: Nou, dan ga ik even kijken of ik hier iemand kan vinden. Want ik zie hier vooral sportschoenen.
0: Ja.
3: Maar ik zie hier wel iemand met hele mooie sportschoenen.
0: Kijk.
3: Met wit met roze. Dus misschien wil ze toch even wat vertellen.
0: Nou, vertel.
3: Ja, mevrouw, uw schoenen.
5: Ja, leuk, hè?
3: Speciaal voor getraind?
5: En de roze van morgen.
3: Oh, dus u bent al helemaal in de stemming.
5: Nee, ze zijn lekker dik en wolkig en ze veren lekker mee, dus ze geven mij lekker veel steun.
3: Is het nog allemaal een beetje vol te houden in de hitte?
5: Ja, het is goed te doen. Af en toe even zitten, goed wat drinken. Appelboterham met kaas.
3: En, ik word toch helemaal goed. Snap daar.
0: Kijk,
3: het gaat heel goed hier, hoor.
0: Ja,
3: jongens.
0: Boterham met kaas, dat is wel het devies natuurlijk. Hè? Dus mocht u lopen en denken, nou, ik heb honger, een boterham met kaas is dus goed. Ja.
3: Zeker.
0: Mooi, nou, misschien komen ze nog weer bij je. Blijf vooral lekker op de parcours. Moedig ook die mensen een beetje aan, hè?
3: Komt helemaal goed, Maurice.
0: Oké, anders is het helemaal goed. Dan gaan wij verder met Frans Duits. En jij denkt maar dat je alles mag van mij.

0: rennen. Ik hoop niet dat ze wel gaan rennen, want dat mag niet, hè?
1: Dat kan ook niet, hè, met dit tempo.
0: Nee, ja, als ik nu even naar het parcours kijk, dames en heren, het is echt bizar. Het is nu een beetje, het lijkt wel dat de Polonaise die ze aan het lopen zijn. Ja, even kijken bij Stacey. Stacey, ben je daar? Stacey. Even kijken of Stacey überhaupt op de weg is. Stacey?
2: Hallo? Nou, ik ben helemaal nat gepoot hier.
0: Wat zeg je nou? Stacey, ik hoorde wel dat ze gezegd dat ze nat gespoten.
2: Oh, dit is een leuk, dit.
0: Hallo, Stacey.
2: Ja,
0: zeker.
2: Hallo.
0: Ze luistert helemaal niet, hè? Je hoort er wel op de achtergrond, hè? Ja. Stacey! Het is super druk op het parcours, dus ik denk dat tot... En ik moet ook zeggen, om de 10 meter staat er een DJ, hè?
1: Dat ook, ja. Dus ik denk dat toch wel dat geboens...
0: Ja.
1: Daar komen we niet overheen.
0: Nee, dat zeker niet. Nou ja, weet je, het gaat goed, het gaat lekker. Als ik zo de mensen hier voor mij kijk, iedereen is lekker vrolijk vandaag. Iedereen heeft er heel veel zin in. De eerste dag, de dag van Els, wordt die genoemd. Wij staan in Bemmel.
1: De dag van Bemmel?
0: Ja. Dus je vierde ervaring, zei je?
1: Ja, derde, vierde inderdaad.
0: En hoe bevalt dit dan? Want de vorige keer zat je binnen, zei je?
1: Ja, dat is inderdaad wel wat eenzaam. Want onze radiostudio zit boven. En ja. Nu zitten we gewoon midden in het...
0: In het gedruis.
1: Wat gebeurt. Dus
0: ja, ja.
1: Dat is wel leuk, hoor. Je ziet inderdaad ook live dingen gebeuren. Mensen struikelen over de kabelgoten.
0: Ja, heel, dat is niet normaal, hè. Daar moeten we wat aan doen, daarom. Want anders krijgen we een claim, dames en heren. Dat moeten we niet willen.
1: Nou ja, volgens mij staat er al een flink geel streepje overheen. Dus, maar ja. Goed, ik denk als je hoe later je op de dag komt, dan... Dan zie je dat ook, wordt het lastig om je voet op te tillen.
0: Ja, dat is ook weer zo. Dat, weet je, dan is het slof en dan neem je zo die kabel gewoon mee, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, er is nogal wat kabel groter getrokken hier. Er zijn wat kabels getrokken, zodat we live op televisie en op de radio zijn. Ja. Kunt u allemaal volgen via www.rtvconnect.nl of op Lingewaard.nl. En ook via de televisie en op de radio en op de DAB en internet. We zijn overal bereikbaar.
1: Ja,
0: de streekomroep van Midden Gelderland worden wij ook wel genoemd. Hè. Ja, we gaan verder met de ECDC, oftewel de Highway to Hell. Ik hoop niet dat voor de mensen tot morgen de hel is. Of dag 3 niet. Dan maar dag 4. Dag 4 wordt je toch wel een beetje gedragen naar de finish. Nou proberen we dat een beetje met ECDC te doen. En Highway to Hell.

0: easy of the highway to hell. 9 minuten voor half 2 alweer op deze dinsdag. De eerste dinsdag van de vierdaagse 2026. Ja, we hadden het net al een beetje over. Het is behoorlijk wat organisatiewerk ook, hè?
1: Zeker.
0: Als ik zo een beetje kijk, is er ongeveer 750 man van de Rode Kruis aanwezig. Die zijn bezig met blaren prikken. De een naar de andere blaar wordt al geprikt. Het is ook wel warm.
1: Ja, je moet altijd uitkijken met blaren. Ik heb uit eigen ervaring ondervonden dat een blarenpleister moet je erop laten zitten. En niet proberen eraf te halen s'avonds.
0: Nee, wat gebeurt er dan?
1: Ja, dan die gaat niet los.
0: Oh.
1: Die moet vanzelf oplossen.
0: Ja.
1: Dus op de derde dag s'avonds moest iemand met een Stanley-mes mijn blarenpleister verder verwijderen. Zodat ik vrijdag met helemaal gezwachtelde voet nog verder kon. Maar,
0: je hebt hem wel uitgelopen, hè?
1: Ja, maar elke stap deed zeer vrijdag.
0: Maar die laatste dag dan, als je die blaren hebt op je benen. En,
1: ja, je stand op nul en dan.
0: Volgens mij word je ook gedragen, denk ik.
1: Ja, zeker dat laatste stuk op de Sint-Anna. Dus de Via Gladiola natuurlijk. Dus, en ook een tip inderdaad, als je mensen gaat begroeten, aan het begin van de tocht niet die gladiolen meegeven, want die moeten de hele tocht meezeulen. Het zijn zware bloemen.
0: Ja. Ja, ik heb die dag nooit gehaald. Bij dag 1 lag ik er al af. Ja, ik denk, bekijk het maar, ik doe het niet meer. Hou ermee op.
1: Maar misschien kan je er nog een keertje voor een meelopen.
0: Ja, je weet het maar nooit. Hè. Misschien zeg ik nog wel een keer van, weet je wat, ik doe het gewoon nog een keer.
1: Waarom?
0: De temperaturen stijgen ook langzaam. We staan hier onder een tent. En onder die tent is het al behoorlijk warm. Ik heb gelukkig maar een zwart shirt aangetrokken. Dan zie je die zweetvlekken niet zo. Ik denk, zeg het maar even.
1: Maar goed, mensen in de woestijn dragen ook zwart, hè? Dus,
0: ja, daarom. Het is lekker. Ik zal vast wel een reden hebben waarom het zwart dan goed is, denk ik.
1: Absoluut.
0: Maar Stacey, heb je er al, wat heb je nou weer in je handen? Wacht even, heb je in je handen?
2: Van de politie sticker van de politie Nijmegen.
0: Hey, van de politie Nijmegen een sticker gekregen? Oh, politie Vierdaagse Nijmegen, lekker hoor. Ja, die lopen ook met verschillende soorten korpsen, lopen ze mee. Ik heb Amsterdamse vlaggen gezien, ik heb Heerenveen voorbij zien komen.
1: Loopt Apeldoorn mee?
0: Weet ik niet. Oh. Ik heb geen idee of ze meelopen. Nee, dat zou maar zo kunnen natuurlijk. Geen idee. Maar wat ik wel weet is dat wij tot aan 4 uur bij u zijn hier bij Connect via de website, via de internet, via de televisie en via de website de televisie van Omroep Lingewaard. En dan gaan we verder met muziek van ABBA, want ja, die hebben ook zo'n lekkere dansplaatje. Een beetje swingend over de parcours heen, van links naar rechts.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat vanaf dinsdag 22 september... goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden Nederland niet meer inkomen. Tijdens de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse zijn de eerste deelnemers al aangekomen. De eerste kwamen rond 9:30 binnen, maar een uur geleden konden zij zich pas laten registreren. Volgens nieuwsite Axios proberen Qatar, Egypte, Pakistan en de regionale bemiddelaars een nieuw staakt het vuren van 10 dagen tussen de VS en Iran in het leven te roepen. Van dinsdag 28 juli tot en met vrijdag 31 juli werkt ProRail aan het spoor en rijden er tussen Schiedam en Den Haag-Hollandspoor geen treinen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanmiddag krijgen we met een mix van wolken en zon te maken. Het blijft droog. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden in het Waddengebied tot 25 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond raakt het bewolkt en kan er vooral in het noorden wat motregen vallen. Verder blijft het droog. In de nacht wordt het lokaal zo'n 10 graden in het zuidoosten en 15 graden in het noordwesten. Morgen doet de temperatuur een kleine stap terug. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. In de ochtend is het veelal bewolkt en vallen hier en daar een paar buien. In de loop van de middag komt de zon wat vaker tevoorschijn. Op donderdag overheerst de bewolking, maar soms krijgt de zon ook wat ruimte. Het blijft droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind, wordt het 19 tot 23 graden. Op vrijdag gaan de temperaturen weer wat omhoog. Wolken en zon wisselen elkaar af en in de middag tikt de thermometer de 22 tot 25 graden aan. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Sanji Me, oftewel van Dario G, hoor je hier bij Connect. In combinatie met Omroep Lingerwaard, dag 1 van Vierdaagse 2026. We staan live op de markt in Bemmel, waar echt niet normaal hoeveel mensen er eigenlijk nu al op de parcours zitten.
1: Het blijft maar doorgaan.
0: We kijken een beetje naar rechts, want daar hebben we een beetje zicht op het parcours. En je ziet petjes, je ziet sombrero-hoeden, je ziet van alles. Maar het blijft maar lopen.
1: Maar ik denk dat het nog een uurtje zo zal zijn. En dan, wat ik al zei, de tragiek komt dan.
0: Dan krijgen wij de achterlopers, hè?
1: Precies.
0: Waar straks ook de bezemwagen erbij komt. Ja. Dat moet ook gebeuren natuurlijk. Ja, weet je wat het ook is? Als je daar wel in zit, dat is aan de ene kant wel weer fijn. Je wordt ook natuurlijk wel weer gedragen door de mensen. Maar ja, je wilt daar niet zijn. Je wilt daar niet zijn. Net zoals Jolanda. Jolanda die had zich ook ingeschreven voor de Vierdaagse. Alleen ze had geen kaartje. Ja, en ze heeft vorig jaar meegelopen. En dan zou je denken, ja, als je meegelopen hebt, mag je automatisch weer dit jaar wel weer meedoen. Nou, maar op dag 3 kreeg ze toch een beetje last van haar hamstring. En toen is ze dus uitgevallen. Nou, vond ik wel weer bijzonder. Je kan ook bij de tweede inschrijfronde meedoen. En daar waren maar 2362 plaatsen beschikbaar.
1: Okay.
0: Maar daar hadden ongeveer 10.000 mensen zich aangemeld. Ja. Nou, dan moet je echt wel veel geluk hebben mocht je mee willen doen. Nou, uiteindelijk is zij het niet geworden, want ze is op plek 7000 nog wat geëindigd. Ze heeft uiteindelijk meegedaan met 5 Instagram-acties. Daar blijkbaar dus startbewijzen weg werden gegeven. En dat is dan wel weer mooi.
1: Oké, en is het uiteindelijk...
0: Ja, ze kreeg een kaartje waardoor ze toch dit jaar weer mag starten. En nou hoop ik voor haar...
1: Dat ze hem uitloopt.
0: Dat ze hem uitloopt, want dan heb je volgend jaar niet hetzelfde probleem meer, hè?
1: Maar het zal vast wel ergens te volgen zijn.
0: Ja, het grappige eraan is ook wel dat er best wel wat bekende Nederlanders de Vierdaagse hebben gelopen. Dat is ook wel weer leuk. Ben je wel eens een bekende Nederlander tegengekomen?
1: Nou ja, vooral verslaggevers van Omroep Gelderland.
0: Ja, die lopen dan...
1: Ja, maar goed, het is inderdaad... De bekende Nederlanders moet je echt de boulevard kijken s'avonds... om te zien welke bekende Nederlanders meegelopen hebben.
0: Ja.
1: Je gemist hebt natuurlijk.
0: Ja. En ik moet ook wel zeggen... het is ook een beetje een sport geworden voor de mensen hier langs de kant. Want ik zie hier een vrouw die loopt met een stoeltje. Die heeft denk ik de hele dag langs de kant gezeten. Maar ze hebben een heel mooi hoedje op.
1: Ja.
0: Zo'n mooi blauw hoedje met een paar veertjes eraan. Het is... mensen dossen zich wel uit voor de Vierdaagse.
1: Ja.
0: Dat vind ik altijd wel weer grappig.
1: Een mooi donkerblauw. Past ook bij het thema.
0: Ja, blauwe dinsdag. Misschien moeten we daar even wat meer in gaan duiken. Waarom het nou de blauwe dinsdag is?
1: Misschien kunnen we ons zelf even zoeken. Natuurlijk onze razende reporters ook de weg opsturen. Op zoek nog steeds naar dat schoeisel. Hè? Want
0: nog
1: steeds niet voorbij
0: zien komen. Nog steeds niet voorbij zien komen. Ik denk dat Henk zo direct weer het parcours op gaat. En dan kunnen we weer wat interviews hebben van de wandelaars tijdens de eerste dag. En wat ook altijd opvalt, en dat vind ik altijd wel een beetje een klein steekje natuurlijk. Veel shirtjes uit een bepaalde club. Van een bepaalde club komen hier ook voorbij.
1: Oh.
0: Ja, weet je, het is altijd een beetje strijd tussen Arnhem en Nijmegen natuurlijk.
1: Ah,
0: en dit is dan de dag van Arnhem, zoals ze dat dan mooi noemen. En dan zie ik toch wel wat NEC-shirtjes voorbij wandelen.
1: Ja, maar goed, we zitten ook in het gebied van NEC. Dus, en ik denk dat NEC dat je daar wat meer mee te koop gaat lopen dan nu. Maar als je als rechteraarde weet van die andere club, dan die verloochen je ook niet natuurlijk.
0: Nee, nou gaan we een discussie krijgen.
1: Nee, laten we daar ver van blijven. Het maakt mij namelijk niet uit. Maar ik weet wel dat NEC inderdaad de kleuren passen beter bij de Vierdaagse kleuren.
0: Ja, een beetje speldenprikjes is toch mooi. Dat moet kunnen. En ik bedoel, ook al gaat het met je club niet zo heel goed, dan moet je toch een beetje je club blijven supporten.
1: Zeker,
0: dat hebben ze wel goed gedaan.
1: Ja, goed, en afgelopen vrijdag hebben ze natuurlijk goed nieuws gehad. Dus,
0: ja, allemaal positiviteit. We houden van positiviteit. Zelfs de handhaving is er ook. De handhaving staat hier op de fiets. Hallo, even zwaaien. Kijk, ja, alles in orde. Alles onder controle. Kijk, alles onder controle bij de handhaving. Ja, dat moeten we, ja, weet je, er is nogal wat geregeld hier. Hè.
1: Ja. Maar kijk, de fruitland komt langs. Kijk eens aan. We worden goed verzorgd.
0: Ja. Ik denk dat we Henk zo ook even het parcours op gaan sturen... om te kijken waarmee staan de mensen nou een beetje langs de kant... voor de Vierdaagse wandelaars. En waar hebben ze het meest aan?
1: Watermeloen.
0: Ja, en ik hoor ook heel veel bananen worden uitgedeeld. En in onze fruitmand hier zie ik ook een paar bananen. Dus zeker de moeite waard. En mocht u toch langs de kant gaan, geeft die mensen een beetje eten. Een beetje wat lekkers. Dat hebben ze helemaal verdiend. Want het is nog ongeveer 10 kilometer, heb ik me voor laten vertellen.
1: Ja, zoiets. Ja, om en nabij 10, 12.
0: Dus jullie zijn er bijna. Hou vol. Nou, gaan wij gewoon weer verder met muziek. We gaan even een zomerse plaat draaien van de Venga Boys.

0: Henga Boys en Parada DT Tassen worden hierbij connect en omroep Lingewaard. Op deze eerste dag, oftewel de blauwe maandag en nu hoort op de achtergrond. Het staan erg...
1: Blauwe dinsdag.
0: Blauwe dinsdag. Ja, hoe kom ik dan weer bij de maandag dan?
1: Nou ja, goed, roze maandag misschien.
0: Roze maandag, ja, was op de kermis. Ja, dan ben ik van het weekend geweest. Ja, van het weekend ben ik in Tilburg geweest. Ik ben nog nooit op de Tilburgse kermis geweest.
1: En?
0: Ik denk, weet je wat, laten we wat gaan doen. Ik ga gewoon naar druk.
1: Ja.
0: Groot. En de prijzen.
1: Ja?
0: Ja, joh, ik wilde de spookhuis in en die man zei 7 euro. Ik zei, wat? Voor een rietje spookhuis? Ja, 7 euro, zei hij. Ik denk, nou, dat zijn nogal eens behoorlijke prijzen natuurlijk. Maar ja, het moet allemaal terugverdiend worden natuurlijk. En laten we dat maar weer daarop houden. Ik heb even een beetje... journalistieke onderzoek gedaan.
1: Heel goed.
0: Ik heb even aan mijn grote vriend gevraagd van... waar komt nou de blauwe maandag vandaan? Dinsdag? Of de blauwe dinsdag?
1: Ja,
0: ze zeggen dat die eigenlijk vanuit de militaire oorsprong komt. Want de Vierdaagse begon namelijk ooit als een militair wandelevenement... wat uitgebreid is tot wat het nu eigenlijk is. En veel deelnemers waren die militairen. Destijds hadden ze blauwe uniforms.
1: Aha. Okay,
0: ja, en op de eerste wandeldag zag je daardoor een blauwe stoet van uniformen... wat de bijnaam Blauwe Dinsdag zou hebben opgeleverd.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Nou ja, goed, waarvan akte?
0: Ja, nou, ja. Blijkbaar. Ik weet niet of het waar is als iemand anders een andere verklaring heeft. Laat het ons even weten.
1: Voor zover toch het tegendeel bewezen is, nemen we dit gewoon aan, Maurice.
0: Zeker. En we hadden het er net al over of er wel behoorlijk wat romances konden ontstaan tijdens de Vierdaagse. Ik kan me wel voorstellen dat je wel, dat je denkt dat je aan het wandelen bent... en je denkt, nou, dat is dan een persoon die ik wel zeer aantrekkelijk vind. En misschien vraag je dan ook wel, be my lover. Ja.
1: Ja, en dan loop je ook een stuk lekkerder.
0: Dat denk ik wel.
1: Ja.
0: Ik denk dat een beetje lief verliefd elkaar in de ogen aankijken. Maar ja, je moet wel bij elkaar blijven dan, hè?
1: Ja,
0: anders is het al dag 1 al verpest.
1: Maar tegenwoordig is dat makkelijker, hè? Met een mobieltje om elkaar in de kaart te houden.
0: Het is La Bouche!

0: als het goed is, zit Henk in de kerk. En
1: Ik ben in de kerk. En dat is niet om even hier een kaarsje op te steken. Want dat komt tot voor 10 jaar geleden. Maar nu niet meer. Want het is de theaterkerk in Bemmel. En de theaterkerk is een pleisterplaats voor degene die in alle drukte van die vierdaagse even een rustmoment willen hebben. En dat rustmoment is ook net gepakt door Frank. Frank uit Gastel. Frank, goedemorgen. Middag.
2: Goedemiddag.
1: Frank, hoeveel kilometer ga jij lopen? Heb je gelopen? Ga je doen?
2: Ja, het is 50. Dus vandaag 52,1 als ik het goed heb.
1: Vandaag 52,1. Is
2: de langste afstand vandaag.
1: Een beetje de boel belazeren natuurlijk. Hè? Tegen jullie zeggen dat het 50 is, dan moet je de 52 lopen.
2: Dan mogen we nog een beetje erbij lopen, ja, inderdaad. Nog iets verder, ja.
1: Krijg je dan een extra vierdaagse kruisje of niet?
2: Denk het niet, helaas.
1: Frank, even duidelijkheid. Je vertelde net, je woont in Gassel. Daar komen jullie binnenkort ook doorheen?
2: Ja, op vrijdag komen we daar doorheen.
1: Op vrijdag door Gassel. Staan er dan speciale fans voor jullie aan de weg?
2: Ja, het is een klein dorp, dus ik ken zo'n beetje iedereen. Dus familie ook en vrienden, dus staan er genoeg. Ja.
1: Familie, vrienden. Hé, maar nou, jij zit even hier lekker op een trappetje, even de kuitjes te masseren. Hoe gaat het er nu toe?
2: Ja, wat kleine pijntjes, maar we lopen wel doorheen. Gewoon niks verontrustend, dus gewoon prima eigenlijk.
1: Ja, ja, en slapen, dat doen jullie gewoon thuis?
2: Ja, ja, mijn vriendin woont in Nijmegen, dus dat is mooi dicht bij de start. En thuis dus, ja. Nieuw op een camping.
1: Voor de hoeveelste keer loop jij de vierdaagse van?
2: Derde keer van mij.
1: Derde en de laatste keer meteen of niet?
2: Ik weet het nog niet, maar op dit moment, van tevoren zei ik van wel, maar ja, we weten het nooit.
1: Dus nee, het is altijd wel op het moment dat je hem inderdaad uitgelopen hebt, dan denk je van volgend jaar weer.
2: Ja, ja, ja, niet meteen daarna, maar daarna, 2 of 3 maanden later, denk ik, oh ja, kan wel, ging eigenlijk wel redelijk goed. Dus, ja.
1: Hey, en jij loopt niet alleen, je loopt met een clubje van?
2: Met z'n vieren lopen we nu. Met een collega van mij en 2 vrienden van hem. Een broer van hem en een vriend van hem. Dus met z'n vieren.
1: Ja, hoe is dat nou om dat tempo? Want je hebt allemaal een verschillend tempo. Of valt dat mee?
2: Ja, valt mee. 2 lopen net iets sneller. Dan houden ze een keer weer in. En dan, ja, het valt wel mee. Niet echt een groot verschil.
1: Nee, dan hebben we het over lopen in de vierdaagse. Kun je nog een beetje lopen of iets schuivelen?
2: Nee, dat gaat nog wel. Je altijd een beetje opstaat na het rusten. Maar als je helemaal in de gang bent, dan lopen we wel gewoon normaal tempo. Hoor.
1: Nou, jullie horen het. Frank, die gaat er nog even lekker tegenaan. 3 dagen. Het gaat goed met de kuit. Ik heb eens even bekeken. Ik denk dat ik een kuitmassage niet kan geven, want dan kan die echt niet meer lopen. Dus wat dat betreft heeft stevige stappers. Ja. Dus ik ben ervan overtuigd dat we met een beetje geluk Frank ook weer bij de finish tegenkomen, Maurice.
0: Kijk, die Frank die is lekker bezig. We wensen hem succes van ons.
3: Zeker.
1: Ja, ik zal hem succes wensen. Frank succes namens Maurice.
2: Dankjewel.
0: Ja, zo gaat dat. Hè. Lekker bezig. We gaan gauw weer verder met muziek. Rednecks en Cardinal Joe.

0: Wetnecks en Kaldana Joe. Je bent op de klok van 4 minuten voor 2 alweer.
1: Tijd vliegt.
0: We hebben al wat is het er? Bijna 3 uur erop zitten.
1: Ja, nog 2 uurtjes.
0: Nog 2 uur te gaan. Hou je het nog vol?
1: Ik wel. Nou, jij ook?
0: Ja, ik kan dat gaat kan lukken. Ik kan 24 uur doordraaien. Het maakt mij niet uit. Ik blijf gewoon rustig langzaam maar praten. En een beetje rustig. Je moet je niet te druk maken. Net zoals die wandelaars. Het wordt wel wat rustiger op het parcours, zie ik.
1: Ja.
0: Dus we gaan zo direct, denk ik, toch de bezemwagen. Hoe laat komt de bezemwagen hier ongeveer?
1: Die rijdt echt achter de laatste wandelaar aan. En volgens mij, als ze echt weten van, nou, je gaat het niet meer halen met de
0: kilometers. Dan word je erin gezet.
1: Ja, dan word je erin gezet. Of dan wordt het vriendelijk gesommeerd van, ja, je mag wel doorlopen, maar...
0: Maar ik vind dat altijd wel mooi als ze dan op de wedren staan. En dan weet je toch even die laatste, even nog de laatste minuut even naar binnen.
1: Ja, even naar voren schreeuwen.
0: Ja. Nou, waar wij naartoe gaan schreeuwen is naar het nieuws van 2 uur. En dan zijn we straks weer bij u terug.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de Amerikaanse president Trump van plan om deze week nog nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Ook al hebben zijn adviseurs hem gezegd dat dat vanwege de economie niet verstandig is. De huidige 10% loopt komende vrijdag af. Gisteren zei Trump al met nieuwe tarieven van 50% te komen op verschillende producten uit Canada. Denk daarbij aan cement en wijn. Kort geleden kwam hij ook al met een heffing van 25% op Braziliaanse import. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat vanaf dinsdag 22 september goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden Nederland niet meer inkomen. Het handelsverbod was al bekend, maar er was nog geen ingangsdatum bepaald. Vorig jaar vroeg een meerderheid in de Tweede Kamer om een nationaal verbod. Het gaat niet alleen om import van goederen uit illegale nederzettingen, maar ook om handel en tussenhandel. Het verbod geldt ook voor Nederlandse bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn. De Amerikaanse fastfoodketen Taco Bell kampt met een flinke bezoekersdaling. Volgens de Amerikaanse autoriteiten was de keten waar bijvoorbeeld taco's en nacho's genuttigd kunnen worden de oorzaak van een diarree-uitbraak in de VS. Na onderzoek liet de toezichthouder weten dat er van een vals positief sprake was. Toch lag het aantal bezoekers eind vorige week bijna 19% onder het dagelijks gemiddelde. In Spanje is vanwege extreme hitte en een verhoogd risico op bosbranden code oranje van kracht. In het zuidoosten van het land kan het de komende dagen 45 graden worden. Alleen aan zee is het koeler met 30 tot 35 graden. Door droogte en de wind is de kans op natuur- en bosbranden weer ruimschoots aanwezig. Spaanse meteorologen verwachten dat de hitte vanaf het weekend wat afneemt. Dit is echter van korte duur, want allerlei weermodellen voorspellen voor volgende week weer fors hogere temperaturen. En dan het weer bij ons. Droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down. Brengt ons op de klok van 11 minuten over 2. Welkom bij het vierde uur alweer.
1: Ja, het schiet op.
0: Het vierde uur.
2: Oh. Ja, het is correct.
0: Radio De Vette Ketting. Zo, we zijn er weer. Ja, en we zijn er nog steeds in Bemmel. Dag nummer 1 van de Vierdaagse 2026.
1: Ja, en ik dacht van, ik ga mijn vriend de chat eens vragen het lekkerste nummer is om te lopen.
0: Ja.
1: In eerste instantie dacht hij dat ik hardlopen bedoelde, want toen kwam inderdaad Eye of the Tiger naar voren.
0: Eye of the Tiger, ja, dat is wel een lekker nummer om uit te lopen.
1: Toen nee, gewoon lopen. Nou, ja. Toen kwam hij met Eminem Lose Yourself.
0: Oeh!
1: En toen zei ik weer, en vierdaagse lopen dan? Ja, toen kwam hij met uiteraard de snollebollekes, links rechts.
0: Ja.
1: En Avicii, Wake Me Up.
0: Ja.
1: Don't Stop Me Now van Queen.
0: Lose Yourself is ook wel zo'n lekker plaat.
1: Ja, ik denk dat we geïnspireerd zijn.
0: Ja, we gaan zo direct M&M Lose Yourself draaien. En snollebolletjes moeten ook nog zeker wel voorbij komen. We hebben genoeg platen nog te gaan, want tot aan 4 uur. En ja, net zoals we net al zeiden, het parcours dunt wel een beetje uit.
1: Ja, het dunt uit inderdaad.
0: Ja, en ik heb net even gekeken aan de voorzijde van de kerk. Daar staat Serena van de Bondgenoten.
1: Klopt, ja.
0: Samen met Nick.
1: Ja, Nick die meegedaan heeft aan de programma. Echte jongens in de jungle.
0: Echte jongens in de jungle.
1: Maar hij heeft ook in Bondgenoten gezeten, volgens mij.
0: Jawel?
1: Ja, zeker. Ja,
0: ja. Heel veel van die mensen die gaan...
1: Dus geen beroemdheden. In de route, maar aan de route.
0: Aan de route. Nou, die hebben in ieder geval gewonnen. Ja, dus mocht u nog een lekker broodje willen of wat dan ook. Serena is goed druk, staat daar. Wat zit je me nou weer aan te kijken, Henk? Oh, wacht even. Henk wil dat vertellen. Ja? Ja, wil je wat vertellen? Ja, zeg maar.
3: Ik wilde niks vertellen. Het ging mij erom dat het waren hele lekkere broodjes. Het waren hele lekkere broodjes.
0: Heb je een broodje gegeten?
3: Ik heb een broodje gegeten.
0: Van Serena?
3: Ja. En ook een kopje soep nog.
0: Ja, maar van hier of van Serena?
3: Nee, van beide.
0: Hij zit ons gewoon weer lekker te maken.
3: Ja.
0: Ja, nee, moet je de route niet op?
3: Ja, ik...
0: We gaan even terug in de tijd met Yves Berendsen.

0: versie van Niek Berendsen en Terug in de Tijd. Hier op Connect en combinaties aan met Omroep Lingewaard. Ja, toch wel mooi, hè, zo'n samenwerking. Hè?
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Jullie hebben de mooie apparatuur ervoor. Ja. Dus echt, ik sta hier met open mond te kijken.
0: Nou, gelukkig. Dan doen we toch nog iets goeds met z'n allen. We gaan even kijken naar Henk. Henk.
2: Ja, we zijn er.
0: Ja, kijk Henk, jij staat op het parcours op dit moment.
2: Ik sta niet in het parcours, want kijk, iedereen denkt natuurlijk dat het bij die Vierdaagse om de lopers gaat. En dat is uiteraard heel belangrijk.
0: Zeker.
2: Maar zeker zo belangrijk is het publiek. En ik sta hier naast.
3: Gemma.
2: Naast Gemma. En Gemma, sta je lang hier?
3: Nou, al een paar uurtjes, ja.
2: Een paar uurtjes? Dus al last van de kuiten?
3: Nou, dat valt nog wel mee, hoor.
2: Nog geen last van de kuiten. Gemma, kom je hier uit de buurt of ver weg?
3: Nou, wij komen uit Tolkamer.
2: Het Tolkamer, o jee, daar waar de Rijn het Lon binnenkomt, hè?
3: Ja, ongeveer, hè?
2: Bij Spijk officieel, toch?
3: Ja, inderdaad, bij Spijk.
2: Maar je hebt nu de Rijn kunnen oversteken, toch? Je hoeft niet, je kunt gewoon er doorheen lopen, de waterstand is zo laag.
3: Wel, hè? Ja, we zijn toch nog met het pontje gegaan, maar het is inderdaad wel heel laag, ja.
2: En wat vind je van de Vierdaagse?
3: Ja, ontzettend gezellig, daarom gaan we hier ook heen om te kijken. Nou, kenden we een aantal mensen die meeliepen, maar die hebben we niet gezien. Maar verder, het sfeertje is hartstikke gezellig. Dus we staan hier nog rustig te kijken.
2: We staan hier nog rustig te kijken. Nou, dat geldt denk ik voor heel veel mensen hier langs de route. Want er zijn ook mensen die vanmorgen toen wij in het opbouwen waren al een stoeltje hadden klaargezet. Gemma, heb je nog een boodschap voor de wandelaars?
3: Nou, heel veel succes. Ik hoop dat het niet te warm wordt. En op naar die vrijdag.
2: Nou, je kunt het zien. We staan in Bemmel. De omroepstudio is een Zevenaar, dus hoe kan het ook anders? Hoe mooi is het? De hele wereld komt bij elkaar hier in Bemmel tijdens de Vierdaagse.

0: natuurlijk de Franse wandelaars, want die hebben we natuurlijk ook.
1: Precies, en de Belgen.
0: Ze hadden iets van 36 nationaliteiten die meededen.
1: Is dit vast Frans spreken ertussen?
0: Ja, nou 100%. Ik bedoel, volgens mij is Frans wel een van de meeste gesproken talen op Engels na.
1: Ja, en Chinees.
0: Chinees?
1: En Spaans.
0: Ken je Chinees?
1: Nee, maar die meest gesproken wordt.
0: Oh, ja, misschien kan je wel Chinees.
1: Ja, alleen nummer 61.
0: De Babi Bangang. Ja, lekker. We hadden net even opgezocht natuurlijk. Is er nou echt een lekkere plaat om op te lopen? Dat heb je gevraagd aan je grote vriend.
1: Ja, en die kwam met Lose Yourself van M&M. Dat is een fantastisch nummer, maar ik ga het eigenlijk even uitproberen of dat lekker loopt.
0: Ja, nou, we gaan hem starten. We hebben genoeg ruimte hier nu om te lopen, want op het parcours wordt het al steeds dunner. We gaan zo even kijken naar de mensen die nu nog lopen, of ze het nog zien zitten. Of ze de einde nog zien zitten, of ze het nog gaan halen na dag 1.
1: Dat gaan we horen van Stacy.
0: Ja, Stacy gaat zo de parcours op. Maar eerst gaan we de plaat draaien waarvan Chad zegt, dit is een lekkere plaat om op te lopen. M&M en Lose Yourself. Thank you.

0: ja, lopen op dat nummer. Of dat inderdaad zo'n fijn loopnummer
1: is. Nee, dat is goed,
0: dat valt tegen.
1: Valt dat tegen?
0: Het is volgens mij echt als je al over de finish bent en je denkt van ik ga even lekker op mijn...
1: Ja, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, het is wel lekker. Het geeft wel een beetje een boost of zo.
0: Ja, dus je hebt...
1: Ja.
0: Maar Stacey. Stacey wilde live, ja.
1: Ik hoor Stacey niet. Hallo Stacey. Stacey is er niet, hè? Ze staat iets verderop, maar ze is er niet te horen. Henk gaat even kijken of het probleem opgelost kan worden. Even kijken. Stacey. Ja. Ja, nee, ja, er wordt nu technisch onderzoek gedaan. Nee, hij staat helemaal niet aan, zegt Henk. Henk zegt, wat ben je nou toch allemaal aan het doen? Dat ding staat helemaal niet aan. Ja, dat is allemaal met live.
0: Het
1: ja, maar weet je,
0: het is
1: wel gewoon, we zijn gewoon live radio aan het maken. Dus dat is in ieder geval goed. Dan kunnen mensen niet denken van, nou, ze zijn daar maar wat aan het doen daar in Bemmel. Want daar zijn we, Bemmel dag 1. Daar maken we live radio op dit moment. Stacey staat bij twee mannen.
0: Ja?
1: Ze hebben allebei een blauw shirtje aan. Eentje heeft haar een beetje in de krul. De ander heeft haar iets naar achter. Een beetje waks en zo erin. Ja. Ja, hij staat met een biertje in zijn handen. Hij denkt, wat gebeurt er hier nu? Hij doet het niet.
0: Nee.
1: Nou, kom even hierheen, jongens. We hebben hier gewoon een microfoon. En weet je, hier, pak deze microfoon eventjes zo. Hoppakee.
0: Heren, the floor is yours.
1: Vertel, wat is er allemaal aan de hand, jongens?
2: Nou, het is echt een geweldige dag. Lekker in het zonnetje. Prachtig mooi weer.
1: Ja, prachtig mooi weer.
2: Van de hele Vierdaagse, dinsdag het beste weer. We zijn in Bemmel. Ik ben begonnen in Els, lekker 8:00 's ochtends, nu zijn we in Bemmel. Helemaal top. En ik ben hier Martijn en we hadden de cameraman, maar Martijn die zegt kop voor de radio. Die heeft de perfecte kop voor de radio.
1: Ja, hij heeft wel een mooi hoofd voor de radio. Ja,
3: kop voor de radio, zegt hij.
1: Ja.
3: Maar we werden net gebeld. We werden gebeld de escalatievogel, ken je die?
1: Wie?
3: De escalatievogel.
1: Nee, die ken ik niet.
3: Nee, echt niet?
1: Je kent alleen de flamingo.
3: Ken je niet de escalatievogel?
1: Nee, ken ik niet.
3: Dat betekent één ding, dat betekent dat het dorstig weer is en dan heel snel dat alles uit de hand moet lopen.
1: Oh god.
3: Nou, dus dat betekent dat vanaf nu gaan we volle bak.
1: Ja.
3: Voor alle wandelaars, vergeet dat niet.
1: Lekker bezig, mannen.
3: Voor de wandelaars.
1: Lekker bezig. Goed drinken.
3: Iedereen aanmoedigen en volle bak, hè. Volle bak, vergeet het niet.
2: Vooral allemaal.
3: Escaleren.
2: Lekker genieten en escaleren.
1: Die kijken
2: escaleren
1: lekker bezig.
0: Kan jullie zelf mee, trouwens?
2: Nee, we lopen niet zelf mee.
1: Nou, dat zou niet goed zijn, denk ik.
3: Wij moedigen iedereen uit. Maar mijn ouders
2: lopen wel mee.
3: Paul en Carla van Driel.
1: Paul en Carla van Driel.
2: Hoppakee. Mijn ouders, even voor jullie. Als jullie hem uitlopen... jullie zijn echt kanjers.
1: Oh, ik denk jij gaat er nou iets tegenover zetten, maar dat doe je dus niet.
2: Maar ze houden ook wel van een biertje. Soms kan het ook zo zijn als die uitlopen.
1: Nee, ja, dat is ook maar goed ook.
0: Maar als je snel naar Nijmegen, dan kunnen jullie ze opvangen.
1: Ja. Hoppakee. Oh, god. Hoppakee, weet je wat? Het is niet alleen wat ze zien in de handen hebben, maar het ruikt er ook zo naar een alcohol. God, mond van de lucht.

0: Toet en We Are Hoor hier bij Connect. 3 minuten over half 3 en we gaan even kijken. Stacy.
1: Hallo.
0: Hallo. Hoe gaat het op het parcours? Want vanaf wat wij zien wordt het een stuk rustiger.
1: Nou, ik moet zeggen, het wordt een stuk rustiger hier. Ik doe interviews. Wilt u wat vertellen?
2: Voor wat dan?
1: Voor RTV Connect. We staan nu live op de radio.
2: Nou, vind ik heel gezellig. Wij zitten hier te supporteren. We hebben er helaas eentje gemist.
0: Oh, god.
2: Ja, erg, hè? Dus ik dacht, ga nu een fotootje maken en voor zo'n
3: interviewd. Wat is er aan de hand?
1: Nou, u mag ook wel wat vertellen, hoor.
3: Zeker doen.
2: Onze vriend is net voorbij.
3: Wat gaan we doen?
2: Ton is net voorbij.
3: Oh,
2: ja. Helaas hebben we die gemist. Maar ja, goed.
3: Zijn de camera's of alleen radio?
2: Nee, gelukkig alleen radio.
1: Nou, ik hoor dat er bij jullie al genoeg drankjes in zitten.
2: Valt op zich mee, hoor. Want we hebben genoeg eten.
0: Kijk.
2: En spaarrood.
1: Ja, goed water drinken met het weer.
2: Ja, precies. Daarom, dat is wel heel belangrijk. Ja. En om aan te moedigen, toch?
3: Maar mijn vrouw heeft ook jaren de Vierdaagse gelopen. Hoe vaak?
2: Zullen we het daar niet over hebben, want het is maar 2 keer.
0: Nou ja, 2 keer is toch wat, hè?
1: Nou ja, het is toch knap als je het überhaupt 1 keer gedaan hebt.
3: S'avonds, hè, s'avonds.
2: Nee.
0: De avondvierdaagse, ja.
2: Nee,
1: dan
2: gaat
1: hij... Dan gaat hij...
3: Oh, nou,
1: dat
3: heb je
1: nooit
3: verteld.
1: Nou, zoals jullie horen is het heel gezellig hier aan de kant.
0: Ja, ik hoor het.
3: Moeten aan de luisteraars. Misschien een kut aan hier.
0: Nou, echt waar, 2:30 en dan al zo in zo'n staat zijn, hè? Ja. Ja, gelukkig is er geen beeld bij. Laat het daar maar voor ons. Weet je wat, we gaan richting het nieuws, naar de hoogtepunt van het nieuws. Stacy, we willen ook even kijken of de mensen die nu nog lopen, of die het gaan redden. Of zij denken dat ze het gaan redden. Dus we komen straks naar het nieuws bij terug.
1: Helemaal goed, tot zo.
0: Oké, tot zo, hoi.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de Amerikaanse president Trump van plan om deze week nog nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Ook al hebben zijn adviseurs hem gezegd dat dat vanwege de economie niet verstandig is. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat vanaf dinsdag 22 september goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden Nederland niet meer inkomen. De Amerikaanse fastfoodketen Taco Bell kampt met een flinke bezoekersdaling. In Spanje is vanwege extreme hitte en een verhoogd risico op bosbranden code oranje van kracht. In het zuidoosten van het land kan het de komende dagen 45 graden worden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: 9 minuten over 2:30. Welkom, jullie luisteren nog steeds naar Connect en Omroep Lingewaard op locatie. We zijn in Bemmel op de markt bij het theater.
1: Nee. Bij de theaterkerk?
0: Ik kom er niet uit, hè? Ik kom er niet uit, het theaterkerk, dames en heren.
1: Aan het eind van de dag, weet je.
0: Ja, het is al gelukkig bijna van het einde van de dag. Nee hoor, grapje. Stacey, ben je er nog?
1: Ja, ik zag het net de kerk.
2: Ja, even wachten.
0: Danny is nu aan het woord. Dat is ook eens een keer wat lekker. Dan kunnen we tenminste Danny een beetje als interviewen. Dat is ook wel mooi. Zo, we gaan nog zo direct even kijken. Want de laatste wandelaars lopen op het parcours. Maar zijn dat dan ook echt de laatste?
1: Ja, ik denk het wel. Het loopt nu echt. Er zijn af en toe, we mogen blijven als af en toe mensen voorbij lopen.
0: Ja, tot hoe laat mogen ze eigenlijk finishen vandaag?
1: Ik dacht 6:00.
0: 6:00?
1: Maar dat gaan we voor de zekerheid even opzoeken. Ik meen 6:00.
0: Ik wou zeggen, en ik moet een rectificatie doen. Want ik heb namelijk net te horen gekregen, ik zei iets over 36 internationaliteiten, maar het waren er meer, hè? 72, hè? 76?
1: Ja, maar 36.
0: 77? 77, nou dat is wel aan de behoorlijke kant. Stacey!
3: Hallo.
0: Stacey loopt nu op het plein. Wat zie je allemaal, Stacey?
3: Nou, ik zie vooral heel veel mensen die gezellige biertjes aan het drinken zijn.
0: Ja.
1: Nou, heel veel. Het zijn er wel een stuk minder dan een uur geleden, toch?
3: Ja, ik wou eigenlijk even een beetje kijken van, hoe gaat het met de mensen?
0: Ja.
3: Want zoveel lopen er nou niet meer.
0: Nee, want ik ben benieuwd, denken ze tot ze wel gaan finishen? Want het wordt wel steeds minder op het parcours.
3: Ik sta nu op het parcours en er loopt gewoon niemand.
0: Er komt een vrouw aan met een gele vlag. Er komt een vrouw aan met een gele vlag. Die komt jou tegemoet lopen.
3: Ja, ja, die gaan we achteraan.
0: Eens even kijken waarom die vlag. En kijk, daar gaat Stacey. Stacey trekt een sprintje. Ik zie de rennen. Och, man,
3: ja, Stacey trekt een sprintje.
0: Ja, dat, kijk, zo druk is het op het parcours op dit moment.
3: Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Kijk.
4: Ik heb net een dropje in mijn mond.
3: Oh, dat maakt helemaal niks uit. Wat voor mooie vlag heeft u?
4: Wie bent u?
3: Ik ben van de RTV Connect. En u?
4: De?
3: Ik ben van RTV Connect. En u? Wie bent u?
4: Ik ben Andrea. Maar nee, ik bedoel, voor wie zend jij uit?
3: Op Connect.
4: Op Connect,
1: ja. En Lingewaard.
3: Maar wat voor mooie vlag heeft u?
4: Dit is het vaandel van het Tilburg Studentenkorps in de Olof.
3: Doe maar, doe maar. En dan mag u meelopen.
4: Ja, ik loop hier voor de 33e keer mee.
0: 33 keer?
3: Knap hoor. Oh. Nou, ga zo door zou ik zeggen.
4: Dankjewel.
3: Doeg.
1: Maar ze moeten voor 5:00 binnen zijn. Hè?
0: Voor 5:00 moeten ze brengen. Ja. Dan hebben ze nog 2:00 en een kwartier. Ongeveer 10 kilometer is het ongeveer vanaf hier.
1: Ja,
0: dat is ongeveer
1: 6 à 10 kilometer.
0: Dan moeten ze waardig doorlopen. Want wat loop je ongeveer? 5 tot 6 kilometer per uur. Die meneer, gaat het goed? Ja, alles onder controle. Hè. Hij heeft nog, hij moet even een plasje doen, denk ik. En dan gaat hij 2:00 lang, want hij heeft nog tot 5:00. Dus nog 2:17, dames en heren, hebben ze om te finishen. Danny, jij gaat het niet halen. Nee, het is afgelopen. Nee, ja, sorry. Het is, ja. We gaan muziek draaien. Chic and good times.

0: Famous. Was hoorde hier bij Connect. In combinatie samen met Omroep Lingewaard. Die de welbekende website. Even kijken, want Stacy, als het goed is, Stacy.
1: Ja, die heeft toch gewandeld.
2: Ja, hallo.
0: Ja, okay. Jij bent op het parcours. Loopt er nog iemand?
3: Nou, ik zie hier vooral veel fietsers.
0: Oh, dat mag dus niet. Hallo, je mag niet met de fiets op het parcours natuurlijk, hè?
3: Er komen nog wel 2 mannen aan.
0: Ah, kijk, even kijken hoe het met ze gaat en of ze denken dat ze het gaan redden. Want ze hebben nog 2 uur de tijd, hè?
3: Ik ga het eens even vragen.
1: 7 minuten.
3: Heren, hoe gaat het ermee?
4: Ja, gaat goed, hoor.
3: Gaan jullie het halen nog de 2 uur?
4: Ja, makkelijk.
3: Nou, dat is positief in ieder geval, toch?
5: Wij zijn de langzame hazen.
3: Ja, maar ja, je hoeft niet per se snel te zijn, zolang je het maar haalt, toch?
5: We hebben schema is kwart voor 5 binnen.
3: Oh, nou, succes, heren. Oh,
0: dan hebben ze nog ruim een kwartier. En hoe verder op het parcours zie je nog wat mensen?
3: In de verte komen er mensen aanlopen. Maar het loopt hier best wel met gaten.
0: Ja, want we naderen eigenlijk een beetje de start van de eerste dag. Tenminste, van Bemmel, want daar staan wij. Vanaf Bemmel is het nog ongeveer 10 kilometer. We hebben ongeveer uitgerekend...
1: 6 à 10 inderdaad.
0: Ja, als je ongeveer 5 tot 6 kilometer per uur loopt... dan kan je het nu nog redden. Want het is nu 7 minuten voor 3, 4... Nee, 3. Ja, ik raak helemaal de klus bijna 4 uur radio maken. 7 minuten voor 3 is het. Ja, en dan hebben ze nog 2 uur de tijd om te finishen. En dan mogen ze morgen in ieder geval starten. Zijn de wandelaars al bij je?
3: Ja, zeker. Zal ik even een gesprekje aan?
0: Ja, eens even kijken hoe zij er tegenaan kijken.
3: Heren, hoe gaat het ermee?
6: Moe, vermoeid.
3: Denken jullie dat je het nog gaat halen?
6: Ik ga er wel vanuit. Gewoon op, stapje voor stapje.
3: Gewoon toppers zijn jullie, toch? Gewoon doorzetten.
6: Ja, dankjewel. Stapje voor stapje komen we er vanzelf.
0: Juist.
3: Precies. Nou, succes met de laatste loodjes.
6: Dankjewel.
0: Dat is wel de juiste mentaliteit. Langzamerhand wordt het parcours steeds leger. Wij gaan verder met muziek. Wat dacht je van Olivia Rodrigo en de Cure?
1: Goed plan.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Kroatië heeft de politie een 25-jarige Nederlander gearresteerd nadat er in zijn appartement en auto een forse hoeveelheid drugs werd aangetroffen. Het gaat om ecstasypillen, ketamine, cocaïne, MDMA, wiet en LSD. De man wordt officieel beschuldigd van grootschalige drugshandel. De politie kreeg de verdachte in het vizier na een onderzoek van de recherche en de drugsbrigade. De totale straatwaarde wordt geschat op 97.500 tot 150.000 euro. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss meldt dat twee piloten die waarschijnlijk dronken waren eerder dit jaar vlak voor een vlucht uit dienst zijn gehaald. Bemanningsleden sloegen een paar uur voor de vlucht alarm. De desbetreffende piloten zaten toen nog in het hotel, maar werden direct vervangen door andere piloten. Sinds mei dit jaar heeft het tweetal niet meer in de cockpit plaatsgenomen. Volgens Swiss loopt het onderzoek nog. De luchtvaartmaatschappij neemt overtredingen en veiligheidsprincipes zeer serieus. De Oekraïense president Zelensky zegt dat bij Russische aanvallen in de Oekraïense steden Kherson en Zaporizhia zeker 3 doden zijn gevallen. Verschillende andere mensen raakten gewond. Volgens Zelensky heeft Rusland gebruik gemaakt van zweefbommen en drones. Op sociale media plaatste hij een foto van een brandend flatgebouw. Hij schrijft erbij: "De Russen hebben een gewone flat aangevallen." Ook rond Odessa worden door Rusland aanvallen uitgevoerd. Daar raakten 2 mensen gewond. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de Amerikaanse president Trump van plan om deze week nog nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Ook al hebben zijn adviseurs hem gezegd dat dat vanwege de economie niet verstandig is. De huidige 10% loopt komende vrijdag af. Gisteren zei Trump al met nieuwe tarieven van 50% te komen op verschillende producten uit Canada. Denk daarbij aan cement en wijn. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Aan de grens is het onder andere druk vanwege de Duitse grenscontroles. Dat merk je op de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk sta je 10 minuten in de file. Op de A15 richting Gorkum is het erg druk tussen Meteren en afrit Leerdam. 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. De 5 tot 10 minuten extra tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: en ik ga zwemmen. 6 minuten over 3 alweer. Wat zeg je nou?
1: Ik denk dat de wandelaars ook wel willen gaan zwemmen.
0: Ja, maar wel, vooral met deze temperaturen. Ik bedoel, de temperaturen, de koperen bloed staat hoog aan de hemel. Het zonnetje schijnt lekker. Wel een klein windje nu, dat is wel lekker, moet ik heel eerlijk zeggen. Die komt zo af en toe onder die tent, komt er een klein briesje door. Welkom bij uur nummer 5 alweer.
1: Ja, het laatste uur.
0: Ja, je knippert met je ogen en de tijd vliegt voorbij, hè?
1: Ja, het is
0: Niet te geloven.
1: Ja, het parcours is zo goed als leeg. Af en toe een verdwaalde wandelaar.
0: Ja,
1: waarvan inderdaad de vraag is, gaat hij of zij het halen?
0: Ik ga even kijken naar Henk, want als het goed is, is Henk op het parcours. Henk?
2: Kijk. Ja, ik ga op het parcours en ik ga even naar iemand lopen die daar aankomt. Dus even 2 seconden, ik loop even met die meneer mee. Meneer, mag ik een stukje met u meelopen even?
3: Kan.
2: Hoe gaat het?
3: Oh, goed.
2: Ja?
3: Uitstekend.
2: Loopt nou een kilometer of 6, denk jij?
3: Ja, ik denk wel een kilometer of 8.
2: Kilometer of 8. Maar hoe ging de eerste dag?
3: Wel goed.
2: Wel goed.
3: Okay.
2: En de morgen weer frisse tegenaan?
3: Echt wel.
2: U wel. Ja, u hoort het publiek voor deze eenzame wandelaar die hier toch met zijn laatste energie probeert die laatste 6 kilometer te halen. Ik moet zeggen, het is een enorme prestatie. Je hoort de aanmoedigingen van de muziek. Dank u wel.
3: Dank u wel.
2: Oké, jongens. Ja, je hoort het. Het publiek is dol enthousiast. Er komen nog her en der wat mandala's binnendruppelen. En ik moet eerlijk zeggen, een aantal die ik hier zie lopen, die hebben zelf nog steeds de moed dat ze het gaan halen. Ik hoop het voor ze natuurlijk. Maar of ze alle dagen vol gaan maken, dat is maar de vraag. Terug naar jullie, Maurice.
0: Ja, dankjewel. Ja, het is altijd maar de vraag natuurlijk. Ik hoop wel dat ze uiteindelijk het einde gaan halen. Het zou zo zonde zijn.
1: Zeker, maar goed. Ik denk het is al zo'n hele prestatie inderdaad. Als je 1 dag volhoudt.
0: Ja.
1: Ook jij hebt het ook
0: één dag. Ja, één dag. Ja, weet je, dan wil je toch die eerste hebben.
1: Ja, precies.
0: Ik werd s'nachts wakker en toen dacht ik, oh, en het alles deed me pijn en ik had koorts. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon niet handig.
1: Jij moest zo'n medische redenen, moest
0: jij. Nou ja, en niet getraind. En ik moet heel eerlijk vertellen, ik had in april mijn enkel gebroken.
1: Oh, dat is inderdaad dus, wel een legitieme reden.
0: Ja, en ik had niet echt getraind ook daardoor. En daardoor moet je dan toch keuzes maken. Na dag 1 zeg je toch, nou weet je wat, ik trek de stekker eruit.
1: Nou, verstandig. Ik denk dat jouw enkel wel heel blij mee is geweest.
0: Ja, dat weet ik wel zeker. Hey, het is 8 minuten over 3 alweer. Het laatste uurtje. Wij zijn tot aan 4 uur bij u hier bij Connect. En Omroep Lingewaard met de radio-uitzending. En we gaan verder met Becky Hill en David Guetta. Remember. I've been moving.

Nou, dat ging eigenlijk best wel lang goed, maar niet meer. De muziek is even uitgevallen, maakt niet uit, we gaan gewoon door. Weatherbee was sommige platen die... hij zegt, weet je wat, zoek het zelf maar uit, het is warm genoeg geweest. Nou, dan gaan we John Travolta en de Grease Mega Mix gewoon erin gooien. Systematic, hydromatic, why's the greased lightning?

0: 13 minuten voor 3:30.
1: En we zien de bezemwagens.
0: Ja, we kijken even op het parcours en daar zien we toch twee bezemwagens staan. Ja. Zou dat dan betekenen dat de laatste wandelaars hier nu lopen? Ook, er is nog een bezemwagen die gaat... Dit is de allerlaatste.
1: Okay,
0: dit is de allerlaatste, krijgen we door van de EHBO. Dit zijn echt de allerlaatste wandelaars die hier nu het parcours voorbij lopen. Het is ook wel grappig. Het zijn twee zwarte busjes.
1: Ja. Wat luguber.
0: Ja, het is ook een beetje een zwarte dag natuurlijk. Als jij als je het niet haalt, dan dat je dan ook nog afgevoerd wordt in een zwart busje. Dat is ook nog wat dan natuurlijk. Ja. Heb je vier dagen of heb je voor die vier dagen getraind? Ja. Weet je, er zijn altijd dingen waardoor het niet gaat.
1: Precies, dat zijn de verhalen die vierdaagse wel maken.
0: Ja, ik bedoel, je kan keihard getraind hebben. Je kan 3 maanden lang geploerd hebben. Alles erop en eraan.
1: Zweet, tranen.
0: Ja, maar door wat voor manier dan ook. Lukt het dan even niet? Of het komt allemaal net niet samen? En dan lukt het niet.
1: Nee, dat is... Dat zijn ook de verhalen van de vierdaagse. Dat maakt ook de vierdaagse.
0: Zeker.
1: Want als iedereen het zou halen, zou het... Misschien iets minder apart zijn.
0: Nee, dat is toch mooi. Dat zou er ooit een keer een editie zijn dat iedereen dat zou kunnen halen?
1: Nou, dat gaan we opzoeken.
0: We gaan even kijken wat de minste aantal uitvallers is.
1: Ja, dat gaan we opzoeken.
0: Wat ooit een keer is geweest. Wij zijn er in ieder geval tot 4:00. De laatste wandelaars lopen hier het parcours vandaan. Wij gaan verder met Donnie en Marco Schuitmaker. En hier mag alles.

0: Hier mag alles Donnie en Marco Schuit maken. Nou, we hadden net even een discussie. Tenminste, nou niet echt een discussie. We hadden het erover welke editie er nou het minste uitvallers had. Dat hebben we even opgezocht. Het is 2015 geweest.
1: Ja, 2025.
0: Ja, dat is wel weer het mooiste. 2015 ook. Even kijken, want ik heb er altijd net even erbij. Even 2025 had je maar liefst 45.539 starters. En uiteindelijk haalde daar van de finish 42.777. Dat betekent dat je 2762 uitvallers had. Wat ongeveer uitkomt op een uitvalpercentage van ongeveer 6,1%.
1: Nou, kijk eens aan. Ja. We gaan kijken of 2026 dat gaat overtreffen.
0: Precies.
1: Maar,
0: en dan moet ik wel zeggen, ik vind 2025 wel wat hoger staan dan 2015. Want toen had je ook wel een stuk minder lopers. 3000 minder wandelaars. Uiteindelijk heeft daar 6,07% van de deelnemers uitgevallen. Okay. Dus op zich 2015 staat eigenlijk wel aan kop.
1: Okay.
0: We hebben hier net de laatste wagen over het parcours heen zien rijden. Op het terras zitten nog her en der wat mensen. Naast de kerk is een DJ de boel aan het vermaken. En de mensen van de EHBO hebben zich ook samen geclusterd.
1: Ja.
0: Oh, de televisieuitzending is gestopt, had ik begrepen.
1: Ja.
0: De televisieuitzending is gestopt. Nou, wij gaan door tot aan 4 uur hier in Bemmel.

laatste mensen komen langzaam over het parcours. Ze gaan langzaam richting Nijmegen. En ja, voor sommige wandelaars is het toch wel richting... gaan ze het wel of gaan ze het niet halen? Maar eerst gaan we Bauza draaien.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Kroatië heeft de politie een 25-jarige Nederlander gearresteerd nadat er in zijn appartement en auto een forse hoeveelheid drugs werd aangetroffen. De totale straatwaarde wordt geschat op 97.500 tot 150.000 euro. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss meldt dat twee piloten die waarschijnlijk dronken waren eerder dit jaar vlak voor een vlucht uit dienst zijn gehaald. Sinds mei dit jaar heeft het tweetal niet meer in de cockpit plaatsgenomen. Volgens Swiss loopt het onderzoek nog. De Oekraïense president Zelensky zegt dat bij Russische aanvallen in de Oekraïense steden Gerson en Zaporizhia zeker 3 doden zijn gevallen. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de Amerikaanse president Trump van plan om deze week nog nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanmiddag krijgen we met een mix van wolken en zon te maken. Het blijft droog. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden in het Waddengebied tot 25 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond raakt het bewolkt en kan er vooral in het noorden wat motregen vallen. Verder blijft het droog. In de nacht wordt het lokaal zo'n 10 graden in het zuidoosten en 15 graden in het noordwesten. Morgen doet de temperatuur een kleine stap terug. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. In de ochtend is het veelal bewolkt en vallen hier en daar een paar buien. In de loop van de middag komt de zon wat vaker tevoorschijn. Op donderdag overheerst de bewolking, maar soms krijgt de zon ook wat ruimte. Het blijft droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind, wordt het 19 tot 23 graden. Op vrijdag gaan de temperaturen weer wat omhoog. Wolken en zon wisselen elkaar af en in de middag tikt de thermometer de 22 tot 25 graden aan. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Je loopt vertraging op de A12 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles beland je vanaf 7 naar in de file. Reken op 10 minuten extra. En op de A50 richting Os is het erg druk door een ongeluk. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein betekent dat 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Coldplay, Higher Power. 3:56. Volgens mij kwam dan een zangetje aan. De geluidsman van de zanger komt hier de hoek om, hè?
1: Ja, dat zou best kunnen. Maar die Higher Power, ik denk dat de wandelaars dat nog een klein beetje nodig hebben. Die nu nog op weg zijn naar Nijmegen.
0: Ja. Als je nu nog onderweg bent, nou, tenminste, ik denk niet middels hier in Bemmel lopen.
1: Nee, daar zijn de bezemwagens nu definitief inderdaad voorbij. Dus alles wat hier nog loopt, dat is aan het afbouwen.
0: Ja, nou ja, hiernaast, naast de kerk, is nog wel een feestje, hoor.
1: Jazeker.
0: Ik denk dat er zo'n lekker zanger komt. Ik zag de geluidsman al voorbij komen. 3:57. Dus dat betekent dat we nog ongeveer 20 minuten hebben. Wat vond je het mooiste vandaag?
1: Nou ja, goed. Voor mij het feit dat je buiten staat. Maar dat is dat je zicht hebt op wat er gebeurt op de route. Dat is echt mooi om te zien. Inderdaad ook hoe dat langzaam oploopt. En dan echt een paar uur echt volle bak. En dan vrij snel eigenlijk weer dat het leeg werd. Dat was wel mooi om te zien.
0: Ja, het is bijzonder dat je in één keer een hele grote mensenmassa hebt. En in één keer het helemaal uitdunt tot eigenlijk niks meer. Want daar loopt niks meer.
1: Nee, precies. En wat ook leuk is natuurlijk inderdaad, dat je wat interactie hebt met de mensen die voorbij lopen.
0: Ja, zeker.
1: Soms meer gewenst dan anders, maar dat maakt niet uit.
0: Wel, dames, willen jullie op de radio?
2: Ja!
0: Nou, kom even hier dan. Kom even aan deze kant. Pak even die microfoon. Pas op met de drank, hè, want ze lopen allemaal met, tegenwoordig met dat stelt. Dat is allemaal wel hyped. Vertel eens, wat wil je vertellen?
2: Ik heb lekker genoten van mijn steltje net.
0: Maar wat is dat? Is dat een nieuwe hype of zo? Ja, dat iedereen in één keer aan de steltje erin zit?
2: Ja, nou, het is caloriearm.
0: Caloriearm, ja,
2: dus
0: zeer belangrijk.
2: Je wordt er niet dik van.
0: Nee, je wordt
2: heel gezond.
3: Maar wel dronken.
2: Ja. Nou ja, je wordt er dus niet snel dronken van.
0: Nee.
2: Maar het is zo lekker. Dus
0: maar
2: elke keer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
0: 4,5%?
3: Ik zou even kijken.
0: 4,5%?
2: 4,5%.
1: Ja. Waar smaakt het naar ongeveer? Beetje, zeg maar,
3: heel
1: limonade.
3: Veel smaken. Je hebt limonadelijn nu.
0: De limonadelijn.
3: Maar de icy lijn is het lekkerst, vind ik.
0: Ja?
3: En je hebt met prik, zonder prik. Van zonder is
0: maar stel dat er geen alcohol was geweest. Had je het dan ook nog leuk gevonden?
3: Ik heb mijn zus loopt de Vierdaagse.
0: Oh, kijk.
3: Dus ik stond vanochtend al heel vroeg in Elst.
1: 0,0.
3: Nou, ik heb vanochtend wel gewoon even een kopje koffie gedronken.
0: Oh nee, kopje koffie
3: kon
0: zeker
3: nog
0: goed.
3: Ik kon niet zo snel pieken, moet ik zeggen, na gisteravond. Maar...
0: Had je gisteravond ook geweest?
3: Ja.
0: Waar ben je geweest?
3: Ik ben gisteren bij Jan Smit geweest.
0: Jan Smit, dames en heren. Ja, Jantje. Waar was die?
3: Op Faberplein.
0: In Nijmegen?
3: In Nijmegen.
0: Kijk. En was dat leuk?
3: Het was geweldig. Het was enorm druk, maar ik heb ervan genoten.
0: Ja,
3: het was
0: ik moet zeggen, het weer is mooi, hè?
1: Vanavond vuurwerk, hè?
3: Gaat het weer door?
0: Oh, dames en heren, ik hoor zojuist vanavond vuurwerk.
3: Is dat officieel?
1: Ik meen dat er ontstaat
0: hier een hele discussie over.
3: Het is donderdag.
0: Ja, doe even ChatGPT. Is er vanavond vuurwerk? Ja, doe maar even.
3: Nicky regelt het voor ons.
0: Nicky die gaat het even kijken. Dan ga ik even kijken of ik Jan Smit voor je heb. Want als jij Jan Smit de tranquilo... Oh nee, die heb ik niet meer. Ik heb dubbel L-I, dat mag natuurlijk niet.
3: Nee, dan ga ik niet.
0: Jan Smit heb je dan.
3: Dat is helemaal fout.
0: Oh god, het loopt weer helemaal de soep hier.
3: Ik denk dat het als straf een atje wordt.
0: Een atje? Nou, laten we dat niet doen.
3: Als de morgen is gekomen.
0: Als de morgen is gekomen.
3: Ik zie hem al.
0: Ja, dan gaan we die voor jullie draaien.
3: Bengertje,
0: dames en heren.
3: Nou, dan zing ik mee.
0: Oké. Even kijken, wat hebben we nog meer? Vuurwerk? Half elf, dames en heren. Half elf vanavond, vuurwerk in Nijmegen. Dus mocht u denken van, nou, ik ga vanavond vuurwerken. Dames, mag ik jullie veel plezier wensen nog?
3: Ja, komt goed. Dank jullie wel.
1: Succes voor je zus.
0: Ja, dank je.
3: En het zou kunnen dat je vuurwerk in de

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: plaat kan absoluut niet ontbreken tijdens de eerste dag van de Vierdaagse. De dag van Elst. En wij staan in Bemmel natuurlijk met Omroep Lingewaard samen. Deze plaat wil jij absoluut horen, hè?
1: Ja, want ik kan me zo voorstellen dat dit op veel onderwijs van toepassing is.
0: Ja, ik denk het ook.
1: Zeker op dit moment.
0: Ja, heel veel mensen die toch nog even met bloed, zweet en tranen de finale proberen te halen. Wij zijn er bijna doorheen.
1: Ja, nou, het was zeker de moeite waard.
0: Ja, nog 13 minuten en dan hebben we het gehad. Ja. Heb je nog een plaat wat je denkt van, nou, die wil ik echt nog draaien?
1: Ja, maar die staat niet in de lijst.
0: Oh, nee.
1: Dus dat is maar ik zag, het is dus de moment van Sommieu. Dat vond ik wel een mooie...
0: Ah, dat is ook wel een mooie, ik met dit soort evenementen vind ik dit een echt een lekkere plaat om te horen. De Van Halen en Jump.
1: Kijk.
0: Zo, 2000... Oh, er wordt hier een kusje gegeven. Oh, dat zagen wij. Ja. De liefde ontstaat hier tijdens de Vierdaagse, dames en heren. Live op de radio. Kan gewoon allemaal. Kusje hier, kusje daar.

0: oftewel Jump. Ja, dan zijn we toch echt...
1: aan het eind gekomen van deze vierdaagse radio.
0: Ja, hoe vond je het gaan?
1: Ja, ik vond het hartstikke leuk.
0: Mooi. Ja, het was ook lekker weer, hè? We hebben er ook wel, als het koud is, dan word je niet vrolijk van, hè?
1: Nee, maar
0: dan
1: hebben we wel een tent boven je. Ja, maar dan kun je altijd nog binnen gaan zitten, hè?
0: Ja, en je kan je een beetje nog op aankleden en dat soort dingen. Nou, dan mag jij de laatste plaat erin gooien en afsluiten.
1: Nou, vanuit Bemmel, vijf uur lang inderdaad samen met Connect, RTV Connect, de radio-uitzending verzorgd. Omroep Lingewaard, dus een voorbode van nog veel meer samenwerking, denk ik, die eraan komt. En ook, goed op. Hou de socials en de sites in de gaten. En this is the moment, Sommier.
0: Sommier, wel een lekkere plaat.
1: Daar eindigen we deze
0: nacht. Mag ik jou bedanken in ieder geval?
1: Jij bedankt, Maurice.
0: Ja, tot vanavond tussen 7 en 9. Dan zijn we weer bij RTV Connect met de dinsdagavondshow. Dus luister lekker mee. Sommier, this is the moment. Dankjewel, dag.

0: hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Duitse functionarissen laten weten dat de man die verdacht wordt in het Noord-Duitse Stade 6 mensen te hebben doodgeschoten in de gevangenis zelfmoord heeft gepleegd. De man werd vanmorgen vroeg dood in zijn eenpersoonscel gevonden. Vorige maand opende hij het vuur bij een opvanglocatie voor kinderen en moeders. Bij deze aanslag verloren 6 medewerkers het leven. Later bleek dat er een conflict was ontstaan over de voogdij rond de 3 maanden oude dochter van de verdachte. Het kind en de moeder bleven ongedeerd. Een 23-jarige man uit het Groningse Oldambt is door de rechter tot 15 maanden gevangenisstraf veroordeeld voor het bedreigen van een aantal slagerijen. De verdachte wilde slagers bang maken omdat hij boos was over het dierenleed in de vleesindustrie. Hij dreigde in mails langs te komen om mensen dood te steken. Volgens de rechter is het niet bewezen dat de man een terroristisch motief had. De verdachte is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Hij hoeft niet meer terug de cel in. In het Italiaanse Bologna zijn afgelopen nacht bij rellen 10 agenten gewond geraakt. De rellen braken uit nadat de politie zondag een 42-jarige Marokkaanse man had gearresteerd die bij zijn aanhouding kwam te overlijden. De politie werd opgeroepen omdat de man een auto zou hebben vernield en agressief was. Op beelden is te zien dat tijdens de aanhouding 2 agenten op hem zitten. De man roept om hulp en even later beweegt hij niet meer. Volgens de politiebond zijn er bij de rellen 50 tot 60 agenten gewond geraakt. Uit een rapport van de Verenigde Naties blijkt dat Afrika op dit moment het continent is met de meeste mensen die honger lijden. Het zou om 20% van de bevolking gaan, 309 miljoen mensen. Daarmee heeft Afrika Azië ingehaald. Dat continent staat nu op de tweede plaats met 292 miljoen hongerslachtoffers. De afgelopen jaren werden de Afrikaanse landen geplaagd door klimaatgerelateerde rampen en conflicten, waardoor de situatie voor de bevolking verslechterde. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles 10 minuten op onthoud. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Voor afrit Leerdam een kwartier vertraging. Dan naar de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar reken nog op een uur extra reistijd. En op de A326 Nijmegen richting Ravenstein. Voor knooppunt Bankhoef 2 kilometer file met 35 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpse Weg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agenda.
1: Overal thuis.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Duitse functionarissen laten weten dat de man die verdacht wordt in het Noord-Duitse Stade 6 mensen te hebben doodgeschoten in de gevangenis zelfmoord heeft gepleegd. Vorige maand opende hij het vuur bij een opvanglocatie voor kinderen en moeders. Een 23-jarige man uit het Groningse Oldambt is door de rechter tot 15 maanden gevangenisstraf veroordeeld voor het bedreigen van een aantal slagerijen. In het Italiaanse Bologna zijn afgelopen nacht bij rellen tientallen agenten gewond geraakt. De rellen braken uit nadat de politie zondag een 42-jarige Marokkaanse man had gearresteerd die bij zijn aanhouding kwam te overlijden. Uit een rapport van de Verenigde Naties blijkt dat Afrika op dit moment het continent is met de meeste mensen die honger lijden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles 5 minuten op onthoud. Op de A50 Arnhem richting Os gebeurde eerder tussen Heteren en knooppunt Ewijk een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 10 minuten extra reistijd. Iets verderop op de A50 tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten op onthoud. En tot slot op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen staat 2 kilometer file. Een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Monster Connect. In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vorige week heeft de koninklijke marechaussee iemand in het Brabantse Etten-Leur opgepakt die betrokken zou zijn bij mensensmokkel. Volgens Europol werden mensen afkomstig uit Syrië en Egypte van Griekenland naar Italië gebracht. In totaal zijn 7 personen die bij deze zaak betrokken zouden zijn gearresteerd. 1 in Etten-Leur, 1 in Bulgarije en 5 personen in Griekenland. Bij de smokkel werden vooral auto's gebruikt die in Griekenland gestolen werden of gehuurde auto's die nooit naar het verhuurbedrijf werden teruggebracht. Een camera in het huis van de onlangs vermoorde Britse oud-politica Anne Widdecombe heeft de moord op beeld vastgelegd. Dat laten de aanklagers in de rechtbank in Londen weten. De 78-jarige vrouw werd 21 keer met een hamer op het hoofd geslagen. De verdachte werd niet lang na de aanslag gearresteerd en moest vandaag voor het eerst voor de rechter verschijnen. Hij is voor moord aangeklaagd. Widdecombe was een belangrijk lid van de partij van Nigel Farage, Reform UK. In Hongarije hebben aanklagers de dataservice en communicatiesystemen van Fidesz, de partij van oud-premier Viktor Orbán, in beslag genomen. Het gaat in dit onderzoek om mogelijke verduistering van geld in verband met het Nationaal Cultuurfonds. Wie de verdachten zijn, is onbekend. Orbáns opvolger, Peter Madjar, is wars van corruptie en heeft het land beloofd de onderste steen boven te krijgen en het systeem van corruptie te zuiveren. In het Overijsselse Kuinderen heeft de blusploeg van de brandweerkazerne een nieuw mobiel blusmiddel weten te ontwikkelen dat ingezet kan worden tegen grote natuurbranden. Het gaat om een 500 meter lange gekoppelde slang met sproeikoppen die een gebied van 30 meter breed nat kan maken. Het systeem dat binnen een kwartier gebruiksklaar is, is op het schietkamp in het Harde uitgeprobeerd. De zogenoemde natte stoplijn kan met de hand worden uitgelegd, waardoor brandweerwagens niet door natuurgebieden hoeven te rijden. Het weer vanavond bewolkt met vooral in het noorden kans op motregen. Verder blijft het droog. In de nacht wordt het 10 tot 15 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Gebeurde eerder een ongeluk bij Zevenaar. De weg is weer vrij, maar je hebt nog 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier op onthoud. En op de A325 Arnhem richting de Duitse grens, tussen Elst en Nijmegen 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Woon je in Bemmel en lijkt het je leuk om andere plaatsgenoten te ontmoeten? Kom dan langs op 4 augustus bij het koffieuurtje. De mogelijkheid bestaat om met elkaar over van alles en nog wat bij te praten, terwijl je geniet van een kopje koffie of thee. Het koffieuurtje vindt plaats in de Kinkel aan de Van Ammestraat in Bemmel. Ontdek iedere zaterdag de Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar oude gevels en middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 1:30 bij het VVV-kantoor aan de Koelpoortstraat in Doesburg. Liefhebbers van countrymuziek kunnen hun hart ophalen tijdens het Spikker Country Festival in Zevenaar. Het festival is van 7 tot en met 9 augustus en staat helemaal in het teken van gezellige countryklanken en live muziek. Bezoekers kunnen genieten van optredens van diverse artiesten en bands, afgewisseld met dans en entertainment in Amerikaanse stijl. Het Spikker Country Festival is een sfeervol evenement voor jong en oud en brengt een stukje Nashville naar de Liemers. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect voor Midden-Gelderland.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vorige week heeft de koninklijke marechaussee iemand in het Brabantse Etten-Leur opgepakt die betrokken zou zijn bij mensensmokkel. Volgens Europol werden mensen afkomstig uit Syrië en Egypte van Griekenland naar Italië gebracht. Een camera in het huis van de onlangs vermoorde Britse oud-politica Anne Widdecombe heeft de moord op beeld vastgelegd. Dat laten de aanklagers in de rechtbank in Londen weten. In Hongarije hebben aanklagers de dataservice en communicatiesystemen van Fidesz, de partij van oud-premier Viktor Orbán, in beslag genomen. In het Overijsselse Kuinderen heeft de blusploeg van de brandweerkazerne een nieuw mobiel blusmiddel weten te ontwikkelen dat ingezet kan worden tegen grote natuurbranden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanmiddag krijgen we met een mix van wolken en zon te maken. Het blijft droog. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden in het Waddengebied tot 25 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond raakt het bewolkt en kan er vooral in het noorden wat motregen vallen. Verder blijft het droog. In de nacht wordt het lokaal zo'n 10 graden in het zuidoosten en 15 graden in het noordwesten. Morgen doet de temperatuur een kleine stap terug. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. In de ochtend is het veelal bewolkt en vallen hier en daar een paar buien. In de loop van de middag komt de zon wat vaker tevoorschijn. Op donderdag overheerst de bewolking, maar soms krijgt de zon ook wat ruimte. Het blijft droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind, wordt het 19 tot 23 graden. Op vrijdag gaan de temperaturen weer wat omhoog. Wolken en zon wisselen elkaar af en in de middag tikt de thermometer de 22 tot 25 graden aan. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio staat nu zo'n 60 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A15, Nijmegen richting Rotterdam. Tussen knooppunt Del en knooppunt Gorkum duurt er een kwartier langer over. Op de A50, Apeldoorn richting Emmeloord. Tussen Hattem en Kampen-Zuid 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten oponthoud. Van drukte door de Vierdaagse op de A325, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen duurde 20 minuten langer over. En tot slot de N303, Harderwijk richting Barneveld. Voor Ermelo heb je 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur, connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar mensen die online medicijnen kopen zonder recept of toezicht van een arts. Deskundigen maken zich zorgen omdat verkeerd gebruik kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Vooral slaapmiddelen, pijnstillers en designerdrugs worden als zelfmedicatie gebruikt. Het onderzoek naar zowel levende als overleden mensen moet duidelijk maken waarom personen voor deze middelen kiezen en hoe zij beter naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. In delen van Spanje geldt code oranje vanwege extreme hitte en een groot risico op natuurbranden. In het zuidoosten kan de temperatuur deze week oplopen tot 45 graden. Door de aanhoudende hitte en de wind neemt de kans op snel uitbreidende bosbranden toe. De afgelopen tijd waren er in Spanje al verschillende grote natuurbranden. Er wordt al 6 dagen geprobeerd om de enorme branden ten noorden van Madrid te blussen, maar voorlopig krijgt de brandweer het vuur niet onder controle. De politie heeft servers van de porno-website Motherless in beslag genomen bij invallen in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Justitie gaat onderzoeken of op de website beelden van seksueel misbruik en kindermisbruik zijn verspreid of die waarop vrouwen worden gedrogeerd en daarna misbruikt. Ook wordt gekeken naar de rol van de website zelf en van de mensen die de beelden hebben geplaatst. Er is nog niemand aangehouden. Justitie zegt dat het gaat om een internationaal onderzoek. En vorige week heeft de koninklijke marechaussee iemand in het Brabantse Etten-Leur opgepakt die betrokken zou zijn bij mensensmokkel. Volgens Europol werden mensen afkomstig uit Syrië en Egypte van Griekenland naar Italië gebracht. In totaal zijn 7 betrokken personen opgepakt. 1 in Etten-Leur, 1 in Bulgarije en 5 personen in Griekenland. Bij de smokkel werden vooral in Griekenland gestolen auto's gebruikt of gehuurde auto's die nooit naar het verhuurbedrijf werden teruggebracht. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. De langste vertraging heb je nog op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Bij Zaltbommel gebeurde eerder een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 40 minuten vertraging. Verder oponthoud op de A15, Nijmegen richting Gorkum. Tussen Meteren en afrit Leerdam heb je 10 minuten vertraging. En iets verderop tussen knooppunt Del en afrit Arkel ook nog eens 10 minuten oponthoud. Dan naar de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar hebben we er een kwartier langer over. En tot slot drukte op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen staat 2 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: gebied is ook voor jou.
1: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
2: Met Connect ben je overal thuis.
3: Luister via rtvconnect.nl.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar mensen die online medicijnen kopen zonder recept of toezicht van een arts. Vooral slaapmiddelen, pijnstillers en designerdrugs worden als zelfmedicatie gebruikt. In delen van Spanje geldt code oranje vanwege extreme hitte en een groot risico op natuurbranden. De politie heeft servers van de porno-website Motherless in beslag genomen bij invallen in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. En vorige week heeft de koninklijke marechaussee iemand in het Brabantse Etten-Leur opgepakt die betrokken zou zijn bij mensensmokkel. In totaal zijn 7 betrokken personen opgepakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Bij Zaltbommel gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier extra reistijd. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles 10 minuten op onthoud. En tot slot de drukte op de A325, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen duurde er 20 minuten langer over door bezoekers aan de Nijmeegse Vierdaagse. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er is bij 2 dode watervogels in het Noord-Hollandse Wormerland een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. De gemeente heeft de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden en onderzoekt nu ook of botulisme een rol speelt. Die dodelijke verlammingsziekte bij eenden wordt door gifstoffen van een bacterie in het water veroorzaakt. Inwoners krijgen het advies om honden aan de lijn te houden, katten binnen te houden en dode vogels niet aan te raken. Langs het water staan inmiddels waarschuwingsborden. Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar mensen die online medicijnen kopen zonder recept of toezicht van een arts. Deskundigen maken zich zorgen omdat verkeerd gebruik kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Vooral slaapmiddelen, pijnstillers en designerdrugs worden als zelfmedicatie gebruikt. Het onderzoek naar zowel levende als overleden mensen moet duidelijk maken waarom personen voor deze middelen kiezen en hoe zij beter naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zit erop en is door bijna 45.000 deelnemers uitgelopen. Volgens de organisatie zijn er 44.956 wandelaars de finish gepasseerd. In totaal verschenen 805 deelnemers niet aan de start of vielen onderweg uit. Dat is een normaal aantal op de eerste dag, maar wel flink hoger dan vorig jaar. De Vierdaagse ging in alle vroegte van start met de traditionele blauwe dinsdag. Gisteren werd al bekend dat 1239 deelnemers hun startbewijs niet hadden opgehaald. En het nieuwe speelpark Spelen bij Belen in Rotterdam heeft vandaag op de openingsdag meteen al het maximale aantal bezoekers ontvangen. 1000 mensen hadden een kaartje geboekt voor het maar voor een deel geopende park. De speellocatie is gebouwd op het terrein van de vroegere vuilverbrandingsinstallatie in Rotterdam, van het nooit voltooide attractiepark Rivoli Rotterdam van ondernemer Henny van der Most. Dat werd na een faillissement overgenomen door ondernemer Wim Belen. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch gebeurde eerder bij Waardenburg een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 5 minuten vertraging. En drukte op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Voor de Vierdaagse is het druk tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Hier heb je 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Er is bij 2 dode watervogels in het Noord-Hollandse Wormerland een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. De gemeente heeft de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden en onderzoekt nu ook of botulisme een rol speelt. Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar mensen die online medicijnen kopen zonder recept of toezicht van een arts. Vooral slaapmiddelen, pijnstillers en designerdrugs worden als zelfmedicatie gebruikt. De eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zit erop en is door bijna 45.000 deelnemers uitgelopen. In totaal verschenen 805 deelnemers niet aan de start of vielen onderweg uit. En het nieuwe speelpark Spelen bij Belen in Rotterdam heeft vandaag op de openingsdag meteen al het maximale aantal van 1000 bezoekers ontvangen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er komt vanuit het noordwesten meer bewolking het land binnen, met ook in het noorden kans op wat lichte regen. De matige noordwestenwind neemt landinwaarts in kracht af. Vannacht is het wisselend bewolkt met in de noordelijke helft af en toe wat lichte regen. De rest van het land houdt het droog. De temperatuur varieert van zo'n 15 graden in Noord-Holland tot 10 in Limburg. De ochtend begint overwegend bewolkt met her en der wat lichte regen. 'S Middags breekt af en toe de zon door, maar kunnen er wel overal lichte regenbuien vallen. Het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden in het Waddengebied tot 21 in het zuiden van het land. En er waait morgenmiddag een matige, aan de kust vrij krachtige noordwestenwind. Morgenavond trekt de regen langzaam weg. Namorgen houden we rustig, maar wel vrij bewolkt zomerweer. Zaterdag wordt een zonnige zomerse warme dag. Daarna zakt de temperatuur en neemt de kans op buien, al dan niet met onweer, toe. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt nog langzaam in de buurt van Nijmegen door de Nijmeegse Vierdaagse, en dat merk je op de A325 richting Duitsland. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen is je vertraging daardoor 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zo'n 100 boeren bespreken in Hardenberg de stikstofplannen van het kabinet en mogelijke acties. Volgens boerenorganisaties zijn de agrariërs bang voor de grote gevolgen van de nieuwe regels rond natuurgebieden. Het kabinet wil met zones rond kwetsbare natuur de stikstofuitstoot sterk verminderen. En boeren vrezen hoge kosten zonder duidelijk verdienmodel. Actiegroep Agractie verwacht volgende week lokale en regionale protestacties. Het kabinet stelt 20 miljard euro beschikbaar voor ondersteuning. In India zijn voor de tweede dag op rij duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de regering van premier Narendra Modi. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging van met name jonge Indiërs eist onder meer het vertrek van de minister van Onderwijs na problemen rond examens. Die hebben geleid tot meerdere zelfdodingen. Gisteren kwam het al tot botsingen met de politie. Maar de gesprekken tussen de regering en de actievoerders hebben vooralsnog niets opgeleverd. Er is bij twee dode watervogels in het Noord-Hollandse Wormerland een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. De gemeente heeft de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden en onderzoekt nu ook of botulisme een rol speelt. Die dodelijke verlammingsziekte bij eenden wordt door gifstoffen van een bacterie in het water veroorzaakt. Inwoners krijgen het advies om honden aan de lijn te houden, katten binnen te houden en dode vogels niet aan te raken. Langs het water staan inmiddels waarschuwingsborden. En Spanje wil roken op terrassen van cafés en restaurants verbieden. Ook e-sigaretten en andere nicotineproducten moeten onder dezelfde regels gaan vallen als gewone sigaretten. Het wetsvoorstel geldt ook voor onder meer sportaccommodaties, zwembaden en evenementen. De horecasector is kritisch en is bang voor negatieve gevolgen voor de branche. Spanje's grootste oppositiepartij wil het plan van de regering alleen steunen als er aparte rookzones komen en ook als de horeca niet te veel schade ondervindt. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nog file op de A325 richting Duitsland tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. En dat komt door de Nijmeegse Vierdaagse. Je bent daardoor 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Zo'n 100 boeren bespreken in Hardenberg de stikstofplannen van het kabinet en mogelijke acties. Volgens boerenorganisaties zijn de agrariërs bang voor de grote gevolgen van de nieuwe regels rond natuurgebieden. In India zijn voor de tweede dag op rij duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de regering van premier Narendra Modi. Er is bij 2 dode watervogels in het Noord-Hollandse Wormerland een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. De gemeente heeft de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden en onderzoekt nu ook of botulisme een rol speelt. En Spanje wil roken op terrassen van cafés en restaurants verbieden. Ook e-sigaretten en andere nicotineproducten moeten onder dezelfde regels gaan vallen als gewone sigaretten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. Op de A325 richting Duitsland is het nog druk vanwege de Nijmeegse Vierdaagse. En dat merk je tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Het doet er hier 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Frankrijk verbiedt als eerste Europese land sociale media voor jongeren onder de 15 jaar. De nieuwe regels moeten vanaf september gaan gelden voor nieuwe accounts en vanaf volgend jaar voor alle bestaande accounts. De wet is bedoeld om minderjarigen beter te beschermen tegen de risico's van sociale netwerken. Ook wordt het verbod op mobiele telefoons op scholen uitgebreid naar alle middelbare scholieren, dus ook naar de bovenbouw. Maar scholen kunnen wel uitzonderingen opnemen in hun interne reglementen. Zo'n 100 boeren bespreken in Hardenberg de stikstofplannen van het kabinet en mogelijke acties. Volgens boerenorganisaties zijn de agrariërs bang voor de grote gevolgen van de nieuwe regels rond natuurgebieden. Het kabinet wil met zones rond kwetsbare natuur de stikstofuitstoot sterk verminderen. En boeren vrezen hoge kosten zonder duidelijk verdienmodel. Actiegroep Agractie verwacht volgende week lokale en regionale protestacties. Het kabinet stelt 20 miljard euro beschikbaar voor ondersteuning. In India zijn voor de tweede dag op rij duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de regering van premier Narendra Modi. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging van met name jonge Indiërs eist onder meer het vertrek van de minister van Onderwijs na problemen rond examens. Die hebben geleid tot meerdere zelfdodingen. Gisteren kwam het al tot botsingen met de politie. Maar de gesprekken tussen de regering en de actievoerders hebben vooralsnog niets opgeleverd. En de Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn voert vanaf de komende maanden een alcoholverbod in op alle 5400 Duitse stations. Aanleiding is een reeks geweldsincidenten, waaronder een aanval op een kaartjescontroleur die vrijdag zwaar gewond raakte. Volgens het spoorbedrijf zorgen alcoholgebruik en geweld vaak voor onveiligheid op stations. Het verbod moet half oktober overal gaan gelden, maar over de handhaving bestaan nog vragen. Deutsche Bahn rekent daarbij wel op steun van de lokale overheden. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A325 richting de Duitse grens. Door de bezoekers aan de Nijmeegse Vierdaagse sta je 5 tot 10 minuten in de file tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
1: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Ewald van Lient met de hoofdpunten van het radionieuws. Frankrijk verbiedt als eerste Europese land sociale media voor jongeren onder de 15 jaar. De nieuwe regels moeten vanaf september gaan gelden voor nieuwe accounts en vanaf volgend jaar voor alle bestaande accounts. Zo'n 100 boeren bespreken in Hardenberg de stikstofplannen van het kabinet en mogelijke acties. Volgens boerenorganisaties zijn de agrariërs bang voor de grote gevolgen van de nieuwe regels rond natuurgebieden. In India zijn voor de tweede dag op rij duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de regering van premier Narendra Modi. En de Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn voert vanaf de komende maanden een alcoholverbod in op alle 5400 Duitse stations. Aanleiding is een reeks geweldsincidenten, waaronder een aanval op een kaartjescontroleur die vrijdag zwaar gewond raakte. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er komt vanuit het noordwesten meer bewolking het land binnen, met ook in het noorden kans op wat lichte regen. De matige noordwestenwind neemt landinwaarts in kracht af. Vannacht is het wisselend bewolkt met in de noordelijke helft af en toe wat lichte regen. De rest van het land houdt het droog. De temperatuur varieert van zo'n 15 graden in Noord-Holland tot 10 in Limburg. De ochtend begint overwegend bewolkt met her en der wat lichte regen. 'S Middags breekt af en toe de zon door, maar kunnen er wel overal lichte regenbuien vallen. Het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden in het Waddengebied tot 21 in het zuiden van het land. En er waait morgenmiddag een matige, aan de kust vrij krachtige noordwestenwind. Morgenavond trekt de regen langzaam weg. Namorgen houden we rustig, maar wel vrij bewolkt zomerweer. Zaterdag wordt een zonnige zomerse warme dag. Daarna zakt de temperatuur en neemt de kans op buien al dan niet met onweer toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect, overal thuis.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na een besmetting met het Hanta-virus. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er geen aanwijzingen dat het virus tussen mensen is overgedragen. Het is niet bekend om welke variant het nu gaat. Eerder dit jaar zorgde een uitbraak van de Andes-variant van het Hanta-virus op het cruiseschip Hondius wereldwijd voor onrust. 3 van de opvarenden zijn overleden. Begin deze maand verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie de Hanta-uitbraak op de Hondius als ingedampt. Frankrijk verbiedt als eerste Europese land sociale media voor jongeren onder de 15 jaar. De nieuwe regels moeten vanaf september gaan gelden voor nieuwe accounts en vanaf volgend jaar voor alle bestaande accounts. De wet is bedoeld om minderjarigen beter te beschermen tegen de risico's van sociale netwerken. Ook wordt het verbod op mobiele telefoons op scholen uitgebreid naar alle middelbare scholieren, dus ook naar de bovenbouw. Maar scholen kunnen wel uitzonderingen opnemen in hun interne reglementen. De Amerikaanse president Trump dreigt het Iraanse ondergrondse nucleaire complex Pickaxe Mountain binnenkort aan te vallen. Volgens Trump richt de VS zich op alle locaties die Iran gebruikt voor nucleaire activiteiten en kunnen de nieuwe aanvallen nog zwaarder worden. De spanningen tussen beide landen lopen verder op na wederzijdse aanvallen in de regio. Ook buurlanden zoals Jordanië, Kuwait en Bahrein zijn betrokken geraakt bij het conflict door de raketaanvallen van Iran. En de Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn voert vanaf de komende maanden een alcoholverbod in op alle 5400 Duitse stations. Aanleiding is een reeks geweldsincidenten, waaronder een aanval op een kaartjescontroleur die vrijdag zwaar gewond raakte. Volgens het spoorbedrijf zorgen alcoholgebruik en geweld vaak voor onveiligheid op stations. Het verbod moet half oktober overal gaan gelden, maar over de handhaving bestaan nog vragen. Deutsche Bahn rekent daarbij wel op steun van de lokale overheden. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na een besmetting met het Hanta-virus. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er geen aanwijzingen dat het virus tussen mensen is overgedragen. Het is niet bekend om welke variant het nu gaat. Frankrijk verbiedt als eerste Europese land sociale media voor jongeren onder de 15 jaar. De Amerikaanse president Trump dreigt het Iraanse ondergrondse nucleaire complex Pickaxe Mountain binnenkort aan te vallen. En de Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn voert vanaf de komende maanden een alcoholverbod in op alle 5400 Duitse stations. Aanleiding is een reeks geweldsincidenten, waaronder een aanval op een kaartjescontroleur die vrijdag zwaar gewond raakte. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïnse president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na een besmetting met het Hantavirus. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er geen aanwijzingen dat het virus tussen mensen is overgedragen. Het is niet bekend om welke variant het nu gaat. Eerder dit jaar zorgde een uitbraak van de Andes-variant van het Hantavirus op het cruiseschip Hondius wereldwijd voor onrust. 3 van de opvarenden zijn overleden. Begin deze maand verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie de Hanta-uitbraak op de Hondius als ingedampt. En de Amerikaanse president Trump dreigt het Iraanse ondergrondse nucleaire complex Pickaxe Mountain binnenkort aan te vallen. Volgens Trump richt de VS zich op alle locaties die Iran gebruikt voor nucleaire activiteiten en kunnen de nieuwe aanvallen nog zwaarder worden. De spanningen tussen beide landen lopen verder op na wederzijdse aanvallen in de regio. Ook buurlanden zoals Jordanië, Kuwait en Bahrein zijn betrokken geraakt bij het conflict door de raketaanvallen van Iran. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. De broers hadden daar wel op gehoopt. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na een besmetting met het Hanta-virus. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er geen aanwijzingen dat het virus tussen mensen is overgedragen. Het is niet bekend om welke variant het nu gaat. En de Amerikaanse president Trump dreigt het Iraanse ondergrondse nucleaire complex Pickaxe Mountain binnenkort aan te vallen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen een schietincident geweest, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïnse president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg. Daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Afgelopen week is oud-radiomaker, voice-over en mediatrainer Wim van Putten op 74-jarige leeftijd overleden. Hij werd met name bekend door de LP en later de CD-show bij de Tros op Radio 3. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect. I paid my dues.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.
2: Soul sisters, let me hear your flow.

0: Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg. Daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Afgelopen week is oud-radiomaker, voice-over en mediatrainer Wim van Putten op 74-jarige leeftijd overleden. Hij werd met name bekend door de LP en later de CD-show bij de Tros op Radio 3. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Connect.
1: Dit is Connect.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïnse president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is